0: waarna mensen verschrikt wegliepen. Niemand raakte gewond. De schoten zouden zijn gelost op amper enkele meters van een geparkeerde politiewagen. De politie heeft een minderjarige verdachte opgepakt en zoekt nog andere personen die mogelijk bij het schietincident betrokken waren. In Engeland is een man van 30 opgepakt voor poging tot doodslag op een jongen van 3. De kleuter raakte zwaar gewond nadat hij in het krokodillenverblijf van een dierentuin terechtkwam. De jongen is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie kende de verdachte het kind niet. Er zijn vermoedens dat hij het kind naar beneden heeft gegooid in het krokodillenverblijf. Ook is nog niet duidelijk of de krokodillen de jongen hebben verwond. Het onderzoek loopt. Een jihadistische groep heeft gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de internationale luchthaven van de hoofdstad Niamey. Daarbij vielen 13 doden. Het zou gaan om 11 militairen en 2 burgers. Volgens de machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. Een terreurgroep gelinkt aan Al-Qaeda heeft de aanslag opgeëist. In januari werd de luchthaven in Niger al aangevallen door een andere jihadistische groep. Niger wordt al meer dan 3 jaar bestuurd door een junta, een militaire dictatuur, die moeite heeft om het jihadistische geweld te onderdrukken. In Hasselt is op de oude abdijsite van Herkenrode een levensgrote doorkijkkerk geopend voor het publiek. Het kunstwerk is een stalen reconstructie van de kerk die daar precies 200 jaar geleden is afgebrand. Het ontwerp is meer dan 50 meter hoog en 70 meter lang en bedacht door architecten Pieter-Jan Gijs en Arnoud van Varenberg.
1: Het nodigt echt uit om het tegemoet te treden, om het te betreden, om rond te kijken. En we hopen eigenlijk op die manier dat bezoekers niet ook na 1 keer klaar zijn en nog eens gaan terugkomen.
2: Ik zou het samenvatten als natuurlijkheid. Van het heeft hier precies al altijd gestaan, maar tegelijkertijd ook een zekere vorm van verwondering. Omdat het natuurlijk iets is dat... Ja, het is een kunstwerk, het is geen gewone reconstructie, dus het is ook iets ongewoon.
0: De regering van Cuba wil staatsbedrijven gaan privatiseren en ook grotere privébedrijven toestaan met meer dan 100 werknemers. Dat staat in een pakket met economische hervormingen dat premier Manuel Marrero Cruz heeft voorgesteld aan het Cubaanse parlement. Het is de bedoeling om meer mogelijkheden te bieden aan private investeerders, buitenlands kapitaal aan te trekken en het staatsapparaat te doen krimpen. Die keuzes zijn opmerkelijk, want Cuba heeft al bijna 70 jaar een communistisch regime met een planeconomie die gecontroleerd wordt door staatsbedrijven. Ook Noord-Korea, Iran en Libië werken met zo'n staatsgeleid systeem. De hervormingen kregen eerder al de steun van de communistische partij in Cuba, maar moeten nu nog worden goedgekeurd door het parlement. Op het WK voetbal heeft Canada zo net Qatar verslagen met 6-0. Gisteravond klopte Zwitserland Bosnië-Herzegovina met 4-1. Aan de rust stond het nog 0-0. En over een uur start de match tussen Mexico en Zuid-Korea. Het blijft warm deze nacht, minstens 18 graden. In het oosten is er zware regen of onweer mogelijk. Daarna volgt een hete dag. Plaatselijk kan het kwik tot 35 graden klimmen. Tegen de avond opnieuw kans op een stevig onweer. Ook het weekend is warm, met maxima boven de 30 graden. Er is veel zon, maar ook kans op onweersbuien. Meer op vrtnieuws.be.
3: Dit is de Tijdloze.

0: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
1: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
2: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
1: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei, pardon. Nee, niet goed gezien.
0: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: De tijdloze live.

0: Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 3:00. Goedenacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De twintiger die zich vorige vrijdag urenlang verschanste in een leegstaand gebouw in Sint-Pietersleeuw blijft in de cel. Het parket Halle-Vilvoorde bevestigt dat hij aangehouden blijft. De man sloeg op de vlucht voor een politiecontrole. Daarna hield hij zich schuil in een gebouw en dreigde dat in brand te steken. Speciale eenheden van de politie konden hem uiteindelijk overmeesteren. Het gerechtelijk onderzoek naar de feiten loopt nog. In Nederland heeft de politie een tienermeisje opgepakt in verband met de verdachte dood van haar ouders. De man en vrouw, allebei 53 jaar, zijn vorige nacht doodgevonden in hun woning in Meerstad, een deelgemeente van Groningen. De politie gaat uit van een misdrijf, maar geeft verder geen commentaar. De tiener mag voorlopig alleen contact hebben met haar advocaat. Ze zou rond de 13 jaar zijn, maar de politie wil dat niet bevestigen. De Oekraïense president Zelensky wil zo snel mogelijk vooruitgaan met de toetreding van zijn land tot de Europese Unie. Dat heeft hij gezegd op de Europese top in Brussel. Begin deze week werd het eerste hoofdstuk van de toetreding officieel geopend. Oekraïne wil nu zo snel mogelijk praten over de volgende stappen om lid te worden, zei Zelensky.
3: Of course we will discuss five next very important steps for Ukraine, five next clusters.
2: Commissievoorzitter von der Leyen hoopt dat dat tegen de zomer kan, want als Oekraïne doet wat het moet, dan de EU ook.
4: We hope that during the summer we can open more clusters, because when Ukraine delivers, we also have to deliver.
2: In New York zijn gisteren namiddag enkele schoten gelost. Dat gebeurde op het bekende Times Square in het hart van de stad. Rond 4:00 in de namiddag, plaatselijke tijd, waren enkele schoten te horen, waarna mensen verschrikt wegliepen. Niemand raakte gewond. De schoten zouden zijn gelost op amper enkele meters van een geparkeerde politiewagen. De politie heeft een minderjarige verdachte opgepakt en zoekt nog andere personen die mogelijk bij het schietincident betrokken waren. In Engeland is een man van 30 opgepakt voor poging tot doodslag op een jongen van 3. De kleuter raakte zwaar gewond nadat hij in het krokodillenverblijf van een dierentuin terechtkwam. De jongen is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie kende de verdachte het kind niet. Er zijn vermoedens dat hij het kind naar beneden heeft gegooid in het krokodillenverblijf. Ook is nog niet duidelijk of de krokodillen de jongen hebben verwond. Het onderzoek loopt. Canada heeft op het WK voetbal overtuigend gewonnen van Qatar. Het werd 6-0. Jonathan David scoorde 3 keer en Kyle Larin opende de score. Gisteravond klopte ook in groep B Zwitserland-Bosnië-Herzegovina met 4-1. Aan de rust stond het nog 0-0. En zo net is de match gestart tussen Mexico en Zuid-Korea. Het is een warme nacht bij minstens 18 graden en stilaan droogt het op. Straks een hete dag, plaatselijk tot 35 graden. Tegen de avond is er kans op onweer. Ook het weekend is zomersheet met zon en temperaturen tot 34 graden. 'S Avonds kan het opnieuw onweren. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Dit is de Tijdloze.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
0: 4 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De plenaire vergadering van de Kamer heeft vannacht de uitbreiding goedgekeurd van flexijobs naar alle sectoren. Vanaf 1 juli geldt die uitbreiding. Bij de start eind 2015 kon flexijobben alleen in de horeca. Maar het systeem is stelselmatig uitgebreid naar andere sectoren, zoals supermarkten. Binnenkort kan het dus overal. Er is al interesse bij onder meer begrafenisondernemers en de vastgoedsector. De socialistische vakbond ABVV is het niet eens met de nieuwe maatregelen. Volgens de vakbond dreigt de overheid daarmee inkomsten te verliezen en wordt zo het pad geëffend voor nog meer besparingen. Flexijobben is voor gepensioneerden of mensen die minstens 4/5 werken. Zij kunnen zo wat bijklussen aan fiscaal voordelige voorwaarden. Minister van Mobiliteit Annick de Ridder weerlegt de kritiek dat ze Antwerpen zou voortrekken als het gaat over budgetten voor infrastructuurwerken. Een rapport van het Rekenhof zegt dat er veel te weinig transparantie is over hoe dat geld wordt besteed en dat het niet op een objectieve manier gebeurt. De Ridder krijgt van de oppositiepartijen al langer de kritiek dat ze vooral denkt aan de grote Oosterweelwerken in Antwerpen en niet aan broodnodige wegenwerken in kleinere steden en gemeenten. Maar in het parlement zei de minister dat dat onzin is.
2: Diegenen die verklaren links en rechts en of het begint zo wat een running gag te worden, maar het klopt gewoon niet. Dat ik met potjes lustig kan sleuren en slepen allemaal richting Antwerpen, dat klopt dus niet. Tot op de miljoenen ligt dat vast. Collegiaal beslist op regeringsniveau.
0: In Nederland heeft de politie een tienermeisje opgepakt in verband met de verdachte dood van haar ouders. De man en vrouw, allebei 53 jaar, zijn vorige nacht doodgevonden in hun woning in Meerstad, een deelgemeente van Groningen. De politie gaat uit van een misdrijf, maar geeft verder geen commentaar. De tiener mag voorlopig alleen contact hebben met haar advocaat. Ze zou rond de 13 jaar zijn, maar de politie wil dat niet bevestigen. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot beschoten in de oostelijke Stille Oceaan. 3 opvarenden zijn omgekomen. Volgens het leger van de VS gaat het om narcoterroristen en was de boot actief op een bekende drugsroute. Maar het leger leverde daarvoor opnieuw geen bewijs. Sinds september zijn bij gelijkaardige Amerikaanse aanvallen al meer dan 200 mensen omgekomen. Juristen en mensenrechtenorganisaties stellen de wettelijke basis van die aanvallen in vraag. Volgens hen kan het hier gaan om executies buiten de rechtbank om. Canada heeft op het WK voetbal met 6-0 gewonnen van Qatar. De Qatarese ploeg speelde bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Gisteravond won Zwitserland met 4-1 van Bosnië-Herzegovina. Tsjechië en Zuid-Afrika speelden 1-1 gelijk. Op dit moment speelt Mexico tegen Zuid-Korea. Daar is de stand nu tijdens de rust 0-0. We krijgen een hete dag, temperaturen tot zo'n 30 graden. Plaatselijk kan het tot 35 graden worden. Tegen de avond kans op een stevig onweer. Ook het weekend is zomers warm met zon en temperaturen tot 34 graden. 'S Avonds kan het opnieuw onweren. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: De Tijdloze.
0: Dit is De Tijdloze.

0: Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 5:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Eva van Dijk. De Kamer heeft vannacht de uitbreiding goedgekeurd van flexijobs naar alle sectoren vanaf 1 juli. Bij de start eind 2015 kon flexijobben alleen in de horeca. Binnenkort kan het dus overal. Er is al interesse bij onder meer begrafenisondernemers en de vastgoedsector. De socialistische vakbond ABVV is het niet eens met de uitbreiding. Volgens de vakbond dreigt de overheid daarmee inkomsten te verliezen en wordt zo het pad geëffend voor nog meer besparingen. Flexijobben is voor gepensioneerden of mensen die minstens 4/5 werken. Ze kunnen zo bijklussen aan fiscaal voordelige voorwaarden. De opperste leider van Iran, Ayatollah Mojtaba Khamenei, heeft voor het eerst gereageerd op het akkoord met de Verenigde Staten. In een brief zegt Khamenei dat hij de deal uiteindelijk heeft goedgekeurd omdat de Amerikaanse president Trump toezeggingen heeft gedaan. Khamenei is al een tijd niet meer in het openbaar verschenen. Hij zou gewond zijn geraakt na een Amerikaanse of Israëlische aanval. Intussen zijn de eerste gevolgen van het akkoord zichtbaar. De Verenigde Staten hebben de blokkade van Iraanse havens opgeheven. Iran heeft de belangrijke straat van Hormuz geopend en de eerste olietankers zijn er doorgevaren. Vandaag onderhandelen beide partijen verder over de nucleaire activiteiten van Iran. In Brussel heeft de Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, een grondige doorlichting aangekondigd van de NAVO. Landen die te weinig investeren in defensie verliezen Amerikaanse steun. Dat dreigement is geen verrassing, vertelt Lucas Lecluze.
3: We weten al langer dat de VS wil dat de Europese landen meer gaan investeren in hun defensie, maar nu wil Hegseth ook een duidelijke lijst van wie op dit moment het minst doet. En hij koppelt daar ook gevolgen aan. Zo dreigt hij om veel geld, militaire of wapens uit net die landen weg te halen. En voor ons land vormt dat mogelijk wel een probleem. België geeft op dit moment een stuk minder uit aan defensie dan het zou moeten. Ons land haalt net de oude NAVO-norm van 2%, maar moet die investeringen nog een stuk verder opschroeven. En als dat niet lukt, dan kunnen die Amerikaanse dreigementen wel eens van toepassing zijn op ons land.
2: Canada heeft op het WK voetbal met 6-0 gewonnen van Qatar. De Qatarese ploeg speelde bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. En gisteravond won Zwitserland met 4-1 van Bosnië-Herzegovina. Tsjechië en Zuid-Afrika speelden 1-1 gelijk. Hugo Broos, de bondscoach van Zuid-Afrika, is trots op zijn team.
4: We play good football. We are aggressive. We have chances. But you need also a little bit luck. It's a pity, but again, I'm very proud of the performance of my team today.
2: De wedstrijd tussen Mexico en Zuid-Korea is zo net afgelopen. Het werd 1-0. Het weer dan. We krijgen een hete dag. Temperaturen tot zo'n 30 graden. Plaatselijk kan het tot 35 graden worden. Tegen de avond wel kans op een stevig onweer. Ook het weekend is zomers warm met zon en temperaturen tot 34 graden. En 's avonds kan het opnieuw onweren. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Dit is de Tijdloze.

0: tijdloze. Het is 6:00. Goedemorgen.
1: Je kan binnenkort overal flexijobben. Vanaf begin volgende maand wordt het systeem van flexijobs goedgekeurd voor alle sectoren. Flexijob is voor gepensioneerden of mensen die minstens 4/5 werken. Zo kan je bijklussen en je wordt er niet zwaar op belast. Bij de start van het flexijobsysteem eind 2015 kon het enkel in de horeca. Binnenkort kan het dus overal. De socialistische vakbond ABVV is het wel niet eens met die uitbreiding, omdat de overheid zo inkomsten dreigt te verliezen. Bijna 5% van de kinderdagverblijven in Vlaanderen en Brussel kreeg vorig jaar maatregelen opgelegd omdat er tekorten waren. Dat komt neer op 245 crèches of ook onthaalouders. Vorig jaar moesten 29 kinderdagverblijven ook tijdelijk sluiten en 14 raakten hun vergunning helemaal kwijt. Het valt op dat er vooral tekorten zijn bij de kleinere kinderdagverblijven of de opvang die met weinig subsidies werkt. Ze hebben het dan ook al jarenlang heel erg moeilijk, zegt minister van Welzijn Caroline Genee.
2: Dat heeft te maken met personeelsbezetting, met mogelijkheden om flexibel te werken. Ook wel vaak een beetje geïsoleerd werken. Dat maakt dat je, als er problemen zijn, minder makkelijk goede praktijken of verbeterpunten kan uitwisselen. En dat zijn ook locaties die vaak minder gesubsidieerd zijn, dus met minder personeel werken.
1: Op het WK voetbal heeft Mexico zich als eerste kunnen plaatsen voor de 16e finales. Het gastland klopte Zuid-Korea met 1-0 en het is met die tweede overwinning al zeker van de groepswinst. In dezelfde poelen speelden Tsjechië en Zuid-Afrika gisteravond 1-1 gelijk. Canada versloeg afgelopen nacht ook Qatar met 6-0. De Qatarese ploeg speelde bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. En Zwitserland klopte Bosnië-Herzegovina met 4-1. Het wordt opnieuw zonnig en erg warm tot 35 graden met eerst veel zon en hoge wolken. Na de middag en vanavond stijgt de kans op stevige onweersbuien met veel neerslag op korte tijd, hagel en felle windstoten. De volgende dagen brengen nog geen verkoeling, het is wel vaak zonnig, maar zeker in het weekend blijft onweer nog altijd mogelijk.
0: De tijdloze. Dit is de tijdloze.

0: aan je toe met Catnet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Like Me, de Catnet Band, Wyco en DJ Catnet. Catnet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in Domein Puijenbroek. Tickets en info via puijenbroek.be.
1: Volop leven start met de lijzen. Shake it tijdens het Catnet Zomerfestival ook.
2: De tijdloze live.

0: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4.000 yen.
1: 4.000?
0: Ça va toch, dat is 20 euro.
1: Ah ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor waar al vis.
0: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
3: Ah ja, het is mosselseizoen.
2: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1 plus 1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
3: En wel, met u ga ik graag in zee.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
5: Yes, of Corsa.
4: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
5: Yes.
4: Vanaf 179 euro per maand in Lease & Go?
5: Yes.
4: En tot 8 jaar speciale garantie?
5: Yes.
4: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
6: Hallo kust, het is uw rechteroor hier.
7: En hier uw linkeroor.
6: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
7: Wat blief?
6: Zie je het wel?
7: Oh, amai, dat is ampetant.
6: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
7: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
6: Wat?
7: Aan halve prijs?
6: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
7: Wat blief?
6: Bij Hans?
7: Ja, ja, het kan anders.
8: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, een pak plezier.
9: De tijdloze. Het is 7 uur. Goedemorgen.
10: Je kan binnenkort overal flexijobben. Vanaf begin volgende maand wordt het systeem van flexijobs goedgekeurd voor alle sectoren. De Kamer heeft dat vannacht goedgekeurd. Flexijobben is voor gepensioneerden of mensen die minstens 4/5 werken. Zo kan je bijklussen en je wordt er niet zwaar op belast. Bij de start van het systeem eind 2015 kon flexijobben enkel nog in de horeca. Binnenkort kan het dus overal. De Socialistische Vakbond ABVV is het wel niet eens met de uitbreiding omdat de overheid inkomsten zo dreigt te verliezen. Bijna 5% van de kinderdagverblijven in Vlaanderen en Brussel kreeg vorig jaar maatregelen opgelegd omdat er tekorten waren. Dat zijn in totaal 245 crèches of onthaalouders. Bij de meeste bleef het bij een verwittiging, maar 29 kinderdagverblijven moesten tijdelijk sluiten en 14 raakten hun vergunning zelfs helemaal kwijt. Vooral bij de kleinere kinderdagverblijven worden tekorten vastgesteld en Vlaams minister van Welzijn Caroline Genee wil hen daarom ook extra ondersteunen.
11: Mentes is de organisatie die daar op dit moment al een belangrijke rol in speelt. Zij staan organisaties bij met raad en daad op vlak van veiligheid, kwaliteit, hoe organiseer je crash goed. En we willen ook dat opvanglandschap met grote en kleine voorzieningen behouden. En daarom is het ook de opdracht om die kleine en onafhankelijke crashes en ook onthaalouders nog beter te ondersteunen en te ontzorgen.
10: De autopsie op het lichaam van Liana, het Franse meisje van 11 dat dood was teruggevonden in een graansilo, wijst uit dat ze is verkracht. Het meisje was eind mei verdwenen in de buurt van Toulouse. Enkele dagen later is ze dan dood teruggevonden. Een man van 41 is opgepakt. En veel Fransen zijn boos omdat tegen de man al 2 keer eerder een klacht was ingediend voor misbruik van een minderjarige. De opperste leider van Iran, Ayatollah Mojtaba Khamenei, heeft voor het eerst gereageerd op het akkoord met de Verenigde Staten. In een brief zegt Khamenei dat hij de deal uiteindelijk heeft goedgekeurd omdat de Amerikaanse president Trump toezeggingen heeft gedaan. Khamenei is al een tijdje niet meer in het openbaar verschenen. Hij zou gewond zijn geraakt na een Amerikaanse of Israëlische aanval. De komende 2 maanden zouden de VS en Iran in Zwitserland verder onderhandelen. Maar de gesprekken vandaag zijn alvast geannuleerd nadat de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance had gezegd dat hij vandaag niet naar Zwitserland zou reizen. Op het WK voetbal heeft Mexico zich als eerste kunnen plaatsen voor de 16e finales. Het gastland klopte Zuid-Korea met 1-0 en het is met die tweede overwinning nu al zeker van de groepswinst. In dezelfde poelen speelden Tsjechië en Zuid-Afrika gisteravond 1-1 gelijk. Hugo Broos, de Belgische bondscoach van Zuid-Afrika, was heel trots op zijn team.
12: We play good football, we are aggressive, we have chances, but you need also a little bit luck. It's a pity, but again I'm very proud of the performance of my team today.
10: Canada, een van de andere gastlanden, won vannacht met 6-0 van Qatar. De Qatarese ploeg speelde bijna de hele helft, de hele tweede helft liever met 9 man, na 2 rode kaarten. En gisteravond won Zwitserland met 4-1 van Bosnië-Herzegovina. Opnieuw zonnig en erg warm vandaag, tot 35 graden. Na de middag en vanavond stijgt de kans op onweer met veel regen, hagel en wind op korte tijd. En het blijft ook de volgende dag heel warm en zonnig met kans op onweer.
9: De tijdloze staat op.
13: De tijdloze.
9: Sophie Engelen. Een heel goeiemorgen. Hopelijk niet te veel wakker gelegen van de hitte of van de energiefactuur. Want na de gasprijzen duwen de airco's nu de stroomprijs naar het hoogste niveau dit jaar. Ja, we gaan het allemaal negeren en we gaan naar het strand. Vamos a la playa. De tijdloze staat op.

35 graden vandaag. Er is nieuws over zangeres Bonnie Tyler. Ze lag wekenlang in een coma na een operatie en ze is daar gelukkig uitgekomen nu. Ze is herstellende, maar dat herstel zal heel traag gaan. Al haar shows van deze zomer zullen uiteraard worden afgelast. Spoedig herstel, beste Bonnie. Dit is met If You Were a Woman and I Was a Man.

0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Koffer gestolen in Kreta?
2: Oh nee.
1: Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve

komen naar Rock Zottegem. Het is hun enige show ook in België. Devil's Night, het album van D12, bestaat 25 jaar. Ja, het is hun debuut. Het is een rapcollectief met hun bekendste lid Eminem, D12. En het album is opgedragen aan overleden lid Bugs. Zijn overlijden had een enorme impact, want door zijn dood kwam Eminem ook bij D12. Eminem was toen al heel bekend. Er staan ook diss tracks op tegen Limp Bizkit, zo ging dat toen. En dit nummer, Purple Hills, gaat over drugs. En er is ook een radiovriendelijke versie, die heet Purple Hills. In de plaats van de pils, maar daar doen wij niet aan mee. Op de tijdloze, geen censuur hier natuurlijk. Hè. Dit is Purple Pills, van op dat debuut van D12.

0: hun debuut Devil's Night. Dat bestaat al 25 jaar vandaag. Het is vrijdag en misschien kan jij wel een oppepper gebruiken voor die laatste loodjes van de week. Laat me weten welke plaat jij zo meteen wil horen via Tijdloze Kanaal op VRT Max. Dat is voor na Moby.
1: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms deze videocall krijgt.
2: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
3: Voilà, ik klap en dan eet hem.
2: Kunt het zien?
1: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
4: Code Yellow!
5: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons varkensrunds gehakt aan -45%. Dat is maar €6,60 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag.
6: Ja! Carrefour. Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
7: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
8: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
9: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
10: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
11: Peugeot.
12: Wake me up before you go, go.
13: De tijdloze staat op.
14: Emma, honey,

0: op Moby hoef je niet meer lang te wachten. Die komt binnenkort naar Rock Werchter, heel binnenkort al. Wij zijn al helemaal klaar voor die tijdloze zomer.
1: De tijdloze staat op.
0: En jij mag elke ochtend een plaatje toevoegen aan de playlist. Gewoon omdat je daar zin in hebt. En vandaag doet Patricia dat. Goedemorgen, Patricia.
2: Goedemorgen.
0: Hey, oh, jij klinkt vrolijk. Ben je al lang wakker?
2: Nee, eigenlijk niet.
0: Ah, oké, maar je bent gewoon echt een ochtendmens of zo, Patricia?
2: Ja, ik kijk naar uit om een hele dag examens te verbeteren vandaar.
0: Oh, ja, je bent leerkracht in het middelbaar onderwijs?
2: Ja, ja, klopt.
0: Oké, okay, dus dat zijn echt de laatste loodjes voor jou.
2: Inderdaad, nog even afstellen.
0: Nog even, oké, Patricia, maar dan ga je een goed plaatje kunnen gebruiken. En je hebt daar een kei romantische reden voor ook, hè? Vertel.
2: Ja. Binnen 2 weken ben ik 11 jaar getrouwd met mijn man. En de openingsdans toen was Islands in the Stream van Kenny Rogers en Dolly Parton. En ik zou dat graag nog eens opnieuw horen.
0: Oh, zo'n mooi nummer. Zeg, hoe zijn jullie daar destijds opgekomen? Was dat echt met vechten van nee, ik wil dat nummer? Of was dat meteen duidelijk?
2: Wel, ik was eigenlijk nog steeds grote fan van de Bee Gees. Aha. En ik wou echt daar iets mee doen. En ja, voor mijn man was dat gelukkig allemaal oké. Maar ik vond eigenlijk de Bee Gees nummers, allee, die zij zelf zingen, een beetje triest om als openingsdans te gebruiken. Ja. En zo ben ik dan op dit gekomen. Dus zo was er toch een link. En dat is dan live gespeeld door kameraden van ons. Dus dat was heel tof. Dat was, het was de warmste dag van het jaar toen. Dus we hebben dat buiten kunnen doen. Dat was ja, fenomenaal leuk.
0: Oh, echt waar. Ik krijg er al kippenvel van. En dat op een dag van 35 graden. Maar het was toen ook een hete dag. Dus het hele verhaal klopt eigenlijk. Je kan dat dan zo meteen gaan herbeleven. Zeg, is jouw man daar ook in de buurt?
2: Ja, die staat hier in de keuken bij de kindjes. En ik sta buiten en ik zie ze staan binnen.
0: Oh, maar zo schoon. Dan kunnen jullie er zo meteen een familiemomentje van maken.
2: Ja, zij moeten naar school vertrekken zo meteen, dus ze staan hier te wachten al.
0: Ja, nog even, kom aan. Zo meteen 4 minuten Islands in the Stream. Pak elkaar allemaal eens voilà. Goed vast, ook al is het warm. Ik vind het zo schoon, Patricia, echt waar. Ik vind het heel leuk dat je dit hebt aangevraagd. En we laten iedereen er mee van genieten. Hè. Hoe heet je man?
2: Joost.
0: Joost. Beste Joost en Patricia, dikke proficiat met jullie 11 jaar samen zijn binnenkort. En nog een heel fijne dag en goed verbeteren vandaag, hè?
2: Ja, dat gaan we doen.
0: Dag Patricia, bye-bye.
2: Salikus, bye.
1: De tijdloze staat op.

Hetfield, hè, dat hoor je erin. En Kanye deed er uiteraard zijn eigen ding mee in dit nummer. Het album Juju van Suzy and the Banshees bestaat 45 jaar vandaag. Het wordt gezien als een heel belangrijk album in de postpunk en de gothic. Het staat op lijstjes zoals 1000 albums die je moet horen voor je sterft. Johnny Marr van The Smiths, Robert Smith van The Cure en Tom York van Radiohead, die noemden Juju als een grote inspiratiebron. Spellbound en Arabian Nights zijn de bekendste nummers op dit album. En 45 jaar later ontdekt een nieuwe generatie deze band ook dankzij de serie Stranger Things. Dit is Spellbound van op het album Juju van Suzy.

0: Die stem van Suzy Sue, ja, die herken je meteen, hè. Spellbound van Suzy and the Banshees, hoorde je. Staat op het album Juju en dat bestaat al 45 jaar. Zometeen kiest Nederlandse zangeres Merel haar favoriete nummer uit de tijdloze 100.
1: Ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
2: Code Yellow!
3: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
4: Oei, nog maar tot 21 juni?
3: Yep, info op telenet.be.
5: Mannekes!
6: Bombi!
5: Ik ga schilderen!
6: Nee, Bombi, we gaan klussen!
5: Schilderen!
6: Klussen!
5: Schilderen!
6: Klussen!
5: Schilderen!
6: Klussen!
5: Mannekes!
6: Moeder!
5: Schilderen is ook klussen!
6: Oh ja!
5: En tot maandag is het 25% korting op alle verf!
6: 25?
7: Ja! Want wij gaan schilderen met Gamma!
8: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Gamma, jouw verfexpert.
9: De tijdloze.
10: 1 uit de 100.
11: Hallo, ik ben Merel en mijn 1 uit de 100 is Nick Cave met Into My Arms. Omdat, ja, Nick Cave is voor mij gewoon een soort vaderfiguur. Als ik gewoon zijn stem heeft een hele belangrijke rol in mijn jeugd gespeeld. En ik kan echt uren naar hem luisteren. En dit nummer, ja, vind ik gewoon prachtig en heel troostrijk.

Dit was een heel bijzonder moment. Vorige week op Best Kept Secret, het laatste nummer van de set van Nick Cave en zijn Bad Seeds. Ja, volgende week is het aan Antwerpen, hè, op Life is Life. Heel benieuwd of we dan collectief samen ook een traan gaan laten. Dit is getipt door luisteraar Rudy. Deze band speelt dit weekend in de AB. Oh yes. George Thorogood en The Destroyers. Robert uit de jaren 70. Met onder andere deze mega-hit, Bad to the Bone.

Respect van Aretha Franklin. Ja, nu al respect voor iedereen die vandaag misschien ergens in die hitte moet werken. Verzorg jezelf, smeer jezelf in, drink genoeg water. En zorg voor elkaar ook vooral, hè, op deze hete dag. De mannen van Razor Light die komen dit najaar naar La Madeleine. Het is natuurlijk de band rond de charismatische zanger-gitarist Johnny Burrell. Ja, en ze vieren hun 20-jarig bestaan. Dit is nog eens Razor Light met In the Morning.

0: tickets en info via greenhousetalent.com. Samen met
1: De Tijdloze.
2: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition. Kia. Movement that inspires. Voorwaarden op kia.be.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
4: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
3: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app. Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
7: Echt zalig, al die films en series, Benji.
6: Hoe praat jij nu?
7: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
6: En vind je vrouw dat niet lastig?
7: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
8: Mobile Vikings.
6: Play it smart.
9: Tot en met zaterdag tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet slot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.
10: Het zijn Creation Days bij Vak. Uitzonderlijke condities op onze exclusieve collectie. Vak.
11: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
12: Voilà, een salade van vlees.
13: Oei, amai.
11: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
0: De Tijdloze. Het is 8 uur. Goedemorgen.
14: Een flexijob kan binnenkort overal. Vanaf begin volgende maand kan je in alle sectoren flexijobben. De Kamer heeft dat vannacht definitief goedgekeurd. Flexijobben is voor gepensioneerden of mensen die minstens 4/5 werken. Zo kan je bijklussen en je wordt er niet zwaar op belast. Bij de start van het systeem eind 2015 kon een flexijob liever enkel in de horeca. Binnenkort kan het dus overal. De Socialistische Vakbond ABVV is het wel niet eens met die uitbreiding, wat de overheid zo inkomsten dreigt te verliezen. Recreatiedomeinen in de provincie Antwerpen vragen ouders om beter op hun kinderen te letten. Dat schrijft de Gazet van Antwerpen. In domein De Mosten in Hoogstraten lopen steeds meer kinderen verloren. En volgens de scheep van sport van Hoogstraten komt dat deels ook doordat ouders te veel op hun smartphone zitten.
15: Misschien een kinderopvang waar je naartoe kunt gaan en waar wij dan wel op uw kinderen zullen letten. Dus wij wijzen ook sterk naar de verantwoordelijkheid van de ouders met kinderen. En wat we wel merken is met de jaren heen dat mensen soms vaker zijn afgeleid en smartphonegebruik is daar een element in, maar weet dat je ook een eigen verantwoordelijkheid hebt. Wij zijn het extra paar wakende ogen en samen zien we meer.
14: Bijna 5% van de kinderdagverblijven in Vlaanderen en Brussel kreeg vorig jaar maatregelen opgelegd, omdat er tekorten waren. Dat komt neer op 245 crèches of onthaalouders. In de meeste gevallen gaat het om een verwittiging, maar vorig jaar moesten 29 kinderdagverblijven ook tijdelijk sluiten en 14 raakten hun vergunning helemaal kwijt. Het valt op dat er vooral tekorten zijn bij de kleinere kinderdagverblijven of de opvang die met weinig subsidies werkt. Ze hebben het dan ook al jaarlang erg moeilijk, zegt minister van Welzijn Caroline Genee.
16: Dat heeft te maken met personeelsbezetting, met mogelijkheden om flexibel te werken. Ook wel vaak een beetje geïsoleerd werken. Dat maakt dat je, als er problemen zijn, minder makkelijk goede praktijken of verbeterpunten kan uitwisselen. En dat zijn ook locaties die vaak minder gesubsidieerd zijn, dus met minder personeel werken.
14: De gesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland over het einde van de oorlog gaan vandaag niet door. Eerder had het Witte Huis gezegd dat de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance niet naar Zwitserland zou gaan om de onderhandelingen te leiden. De twee landen hebben een akkoord om 60 dagen lang de gevechten te stoppen en onder andere de zeestraat van Hormuz te heropenen. De opperste leider van Iran, Ayatollah Mojtaba Khamenei, heeft intussen voor het eerst gereageerd op het akkoord met de VS. In een brief zegt Khamenei dat hij de deal uiteindelijk heeft goedgekeurd, omdat de Amerikaanse president Trump toezeggingen heeft gedaan. Khamenei is al een tijdje niet meer in het openbaar verschenen. Hij zou gewond zijn geraakt na een Amerikaanse of Israëlische aanval. Op het WK voetbal heeft Mexico zich als eerste land kunnen plaatsen voor de 16e finales. Het gastland klopte Zuid-Korea met 1-0. Het is met die tweede overwinning op een rij nu al zeker van de groepswinst. In dezelfde poelen speelden Tsjechië en Zuid-Afrika gisteravond 1-1 gelijk. En Hugo Broos, de Belgische bondscoach van Zuid-Afrika, was heel trots op zijn team.
13: We play good football. We are aggressive. We have chances, but you need also a little bit luck. It's a pity, but again, I'm very proud of the performance of my team today.
14: Canada, een van de andere gastlanden, won vannacht met 6-0 van Qatar. De Qatarese speelde bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. En gisteravond won Zwitserland met 4-1 van Bosnië-Herzegovina. Het wordt opnieuw zonnig en erg warm vandaag, tot 35 graden. Na de middag en vanavond stijgt de kans op onweer met veel regen, hagel en wind op korte tijd. Het blijft ook de volgende dagen heel erg warm en zonnig, met kans op onweer.
1: De tijdloze.
17: Het wordt weer puffen geblazen vandaag. Hopelijk kan jij ergens naast een airco of een ventilator zetten. Wij zorgen voor de goede ochtendplaten, zoals deze van Daft Punk, Digital Love.

In deze dure tijden is er goed nieuws. Want vanaf volgende maand kan je overal in alle sectoren flexijobben. Als je minstens 4/5 werkt of op pensioen bent. Zo kan je dus een centje bijverdienen zonder dat je daar zwaar op belast wordt. Dat is dus heel goed nieuws voor onze portemonnee. Zeker in deze dure tijden. I need a dollar. Hello Black.

0: Junto Inspiratiedagen. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
1: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op

0: Sinead O'Connor met het geweldige The Emperor's New Clothes. Het WK is nu een dikke week bezig. Zondagavond spelen onze Rode Duivels hun tweede wedstrijd van de groepsfase. België speelt dan tegen Iran. Ja, en hopelijk doen ze het beter dan het gelijkspel tegen Egypte van afgelopen week. En zetten onze Duivels een grote stap richting kwalificatie. Allez, allez, les Diables Rouges.
1: De tijdloze.

0: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: Bij Jumbo scoort je deze week op een grote selectie alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
2: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
3: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
2: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
3: Nou, blijf gaan.
2: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
4: Good morning world, it's a brand new day.
5: Goedemorgen, morgen. Goeiedag.
6: Morning is coming.
7: Morning is coming.
8: De tijdloze.
9: Goedemorgen.

0: We maken ons klaar voor een tijdloze zomer en die ziet er heel snel aan te komen. In elke stad staat wel een grote naam, moeilijk om te kiezen. Maar als ik toch iemand kan tippen, ga dan echt naar Lenny Kravitz kijken op de Lokerse feesten. Op 8 augustus wordt een topavond.
1: De tijdloze.
2: Golden Years. 1973.
0: Heel de week duiken we het tijdloze muziekjaar 1973 in. Wat een jaar. Het staat in vele mensen hun geheugen gegrift. Ook al was, was je niet geboren in dat jaar. Zoals ik zelf. 73, dan denk ik meteen aan die oliecrisis. Het had nog veel gevolgen wereldwijd op economisch vlak. Ook de jaren erna. Dat was echt een hele grote crisis. In 73 was er ook het einde van de Vietnamoorlog. Na een conflict van maar liefst 20 jaar.
3: At 12:30 Paris time today, January 23, 1973, the agreement on ending the war and restoring peace in Vietnam was initialed by Dr. Henry Kissinger on behalf of the United States and Special Advisor Lee Duc Tho on behalf of the Democratic Republic of Vietnam.
0: Ja, en in 1973 ging John Cale ook solo na het uiteenvallen van de Velvet Underground. Zijn tweede plaat, Paris 1919, was meteen een meesterwerk. En hoewel het album met Amerikaanse muzikanten werd opgenomen, klonk de muziek toch wel uitgesproken Europees. Hij kwam los van het geluid van de Velvet Underground. Het is een heel toegankelijk en vrolijk en ook orkestraal album van een heel hoog niveau, dat hij daarna niet echt meer gehaald heeft. Dit is een Paris 1919 van John Cale.
2: De tijdloze
1: Golden Years
2: 1973.

van Jay-Z en Alicia Keys. Het is 8:30 en het is al 24 graden. Doe er nog zo'n 10 bij vandaag en we zijn 30. Zoek verkoeling, doe niet te veel inspanningen, drink genoeg water. Afgesproken? Glenn Frey die zingt er ook over.

0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Ze zijn er. Nu bij Aldi een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
0: De tijdloze staat op.

Het is nog wat vroeg voor cocktails, zeker? Of zo, een goeie Esma. Dat is met koffie in. Mag dat? Barry Manilow. Copacabana. Gisteren in Kortrijk, vanavond in de casino in Sint-Niklaas. En van de oprichters van de Beastie Boys, Mike D. Creatieve geest, altijd bezig geweest met kunst, design en cultuur. Echt een heel coole man. Hij kon het podium niet missen en treedt dus weer op. Hij gaat ook Beastie Boys nummers spelen, heeft hij beloofd. Dit is Hey Ladies van de Beastie Boys.

springlevender dan het in jaren is geweest. Hè. Suede kwam vorig jaar met een nieuwe plaat, maar deze Beautiful Ones blijft toch ook echt wel geweldig. Fans van Suede die moeten trouwens vrijdag 7 augustus in Lokeren zijn. Ook zij maken deel uit van jouw tijdloze zomer. Binnenkort ook in ons land Burning Spear, dat is de nickname van een van Jamaica's grootste roots reggae-artiesten, Winston Rodney. Al sinds 69 is hij bezig, een echte Rastafari in hart en nieren. Dit nummer van Burning Spear heet Marcus Garvey. Lekker reggae-nummer.

deze reggae vibes van Burning Spear. Binnenkort in de AB gaat tof worden. Morrissey, Queen en U2, die komen je zo meteen nog wat coolte toewijven. Dus blijf gerust bij ons. Eerst nog Tupac met California Love.

0: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
1: Er is een wereld waar wonderen tot leven komen. Een wereld vol sprookjes, spanning en avontuur.

0: Een oude gsm die je niet meer gebruikt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
1: De tijdloze. Het is 9 uur. Goedemorgen.
2: Er studeren te veel dokters af. Vanaf 2032 zullen er in Vlaanderen elk jaar 350 studenten geneeskunde afstuderen die niet verder kunnen studeren voor huisarts of voor specialist. Dat schrijft de krant De Standaard vandaag. Dat komt omdat Vlaanderen veel meer studenten aan de opleiding laat beginnen dan de planningscommissie voor het medisch advies adviseert. Dat zegt professor Jan de Mazeneer, die lid is van die commissie.
3: De bezorgdheid daarbij is ook dat men altijd moet proberen om voorzichtig te plannen. Wij maken nu zeer grote sprongen. 400 à 500 mensen meer in de voorbije 5 jaar zijn begonnen aan de opleiding arts in Vlaanderen. Dat leidt eigenlijk tot een toekomst waarbij je inderdaad mensen gaat hebben die op een bepaald moment geen kansen meer krijgen om naar een opleiding huisarts of specialist te gaan, omdat men de getallen veel te hoog heeft opgetrokken.
2: Vanaf begin volgende maand kan je in alle sectoren gaan flexijobben. De Kamer heeft dat vannacht goedgekeurd. Flexijobs zijn er voor gepensioneerden of mensen die minstens 4/5 werken. Zo kan je bijklussen en je wordt er niet zwaar op belast. Bij de start, eind 2015, kon een flexijob enkel in de horeca. Binnenkort kan het dus overal. De socialistische vakbond ABVV is het wel niet eens met die uitbreiding, omdat de overheid zo inkomsten dreigt te verliezen. Recreatiedomeinen in de provincie Antwerpen vragen ouders en schoolbegeleiders om beter op hun kinderen te letten. In recreatiedomein De Mosten in Hoogstraten bijvoorbeeld merken ze dat steeds meer kinderen voor een korte of langere tijd verloren lopen. En volgens de schepen van sport komt dat deels ook doordat ouders te veel op hun smartphone zitten.
4: Dat kan soms zijn dat die ergens naartoe gaan of dat die met een groepje zijn en dat die ineens zien van oei lap, er is hier geen weg en eventjes niet goed opgelet en die is er tussenuit gesneakt en die is ergens iets gaan spelen. Kan snel gaan. Hè. Je zit altijd in een grote groep. En er zijn heel veel mensen op het domein. En er zit heel veel beweging ook. Dus je moet altijd opletten.
2: Israël voert opnieuw aanvallen uit op dorpen en steden in het zuiden van Libanon. Daar zijn zeker 16 mensen bij gedood en verschillende anderen gewond geraakt. Het Israëlische leger zegt dat er 4 Israëlische militairen ook zijn gedood. De gevechten in Zuid-Libanon nemen toe, ondanks een staakt het vuren. In het vredesplan tussen de VS en Iran staat dat ook de gevechten in Libanon moeten ophouden. Maar Israël is zelf niet bij die onderhandelingen betrokken. En die gesprekken tussen de VS en Iran in Zwitserland over het einde van de oorlog gaan vandaag niet door. Eerder had het Witte Huis gezegd dat de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance niet naar Zwitserland zou gaan om die onderhandelingen te kunnen leiden vandaag. De twee landen hebben een akkoord om 60 dagen de gevechten te stoppen en onder andere de zeestraat van Hormuz te heropenen. Opnieuw zonnig en heel erg warm vandaag tot wel 35 graden. Na de middag en vanavond stijgt de kans op onweer met veel regen, hagel en wind op korte tijd. En het blijft ook de volgende dagen heel erg warm en zonnig met kans op onweer.
5: De tijdloze.
1: Geen bla bla, wel de hele werkdag alleen maar.
5: De tijdloze.

0: Ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
1: De tijdloze live.

0: ondertussen bij vak... 1347 euro.
1: Minder.
0: 1256 euro.
1: Nog minder.
0: 1127 euro.
1: Maar toch nog altijd minder. Allee, snel, snel.
0: 1098 euro.
1: Oh, spijtig.
2: Het zijn Creation Days bij vak. Uitzonderlijke condities op onze exclusieve collectie. Vak.
3: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging tweede aan halve prijs. Kies een mix.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
6: Ah ja, het is mosselseizoen.
5: En onze jumbo mosselen zijn nu 1 plus 1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
6: En wel, met u ga ik graag in zee.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
7: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
8: De tijdloze.

0: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
1: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
2: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
1: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei.
2: Pardon, excuseer. Nee, niet goed gezien.
0: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible. Deze week kom je bij Spar voor
3: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
4: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
3: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
0: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
5: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
6: Ik hoor weer elke boodschap.
7: Oma, ik moet pipi doen.
6: Ook de kleinste.
7: Allee, oma.
5: Heb je twijfels over je gehoor? Kom langs tijdens onze hoortestdagen en onze audiologen testen gratis je gehoor. La Perre, wij maken alle oren blij.
8: Nu inspiratiedagen bij Junto. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
9: Mannekes.
10: Bompie.
9: Ik ga schilderen.
10: Nee, Bompie, we gaan klussen.
9: Schilderen.
10: Klussen.
9: Schilderen.
10: Klussen.
9: Schilderen.
10: Klussen.
9: Mannekes.
10: Moeder.
9: Schilderen is ook klussen.
10: Oh ja.
9: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
10: 25?
11: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
12: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: Gamma, jouw verfexpert.
13: De tijdloze.
14: Niet kapotte kragen, gelijk men in Daramonne zou zeggen.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, al die films en series, Benji.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Barbecue-topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjes brochetten.
4: 35% op balletjes brochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
6: Wie? Ikke?
5: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
6: Maar echt?
5: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
6: Dat vind ik wel stoer van mij, zeg. Heel stoer.
5: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot 300 euro korting per persoon.
6: Voilà.
5: Op sunweb.be.
7: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
8: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
9: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
10: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
9: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er 1 miljoen euro extra in de jackpot.
10: Ik ga winnen, ik voel het.
9: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto. Let's go. Omdat het kan. Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
11: Yes, of Corsa.
9: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
11: Yes.
9: Vanaf 179 euro per maand in Lease & Go?
11: Yes.
9: En tot 8 jaar speciale garantie?
11: Yes.
9: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
12: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
13: IKEA.
14: IKEA.
15: IKEA. IKEA.
12: Meer info op IKEA.be.
16: De tijdloze. Het is 10 uur. Goedemorgen.
17: We hebben binnenkort te veel dokters. Vanaf 2032 zullen er in Vlaanderen elk jaar 350 studenten geneeskunde afstuderen die niet verder kunnen studeren voor huisarts of voor specialist. En dat komt omdat Vlaanderen veel meer studenten aan de opleiding laat beginnen dan de planningscommissie voor het medisch aanbod adviseert. Het is voor die 350 mensen niet duidelijk wat zij met hun basisdiploma geneeskunde zullen kunnen doen. Dat zegt professor Jan de Mazeneer, die lid is van die planningscommissie.
18: Men zegt soms, die mensen kunnen ook naar de preventie gaan, maar je hebt natuurlijk ook geen 350 extra artsen nodig in de preventie. Dus wij moeten denk ik dringend een plan hebben om aan die mensen een plaats te geven en naar de toekomst toe veel voorzichtiger plannen. Het is niet gemakkelijk, want je moet 40 jaar eigenlijk toekomst voorzien, maar dat kan je best doen door voorzichtig kleine aanpassingen te doen en niet grote sprongen te maken zoals nu gebeurt.
17: De gidsen op de toeristenbootjes in Brugge zullen vanaf 2029 geen luidsprekers meer mogen gebruiken. Elk jaar varen meer dan 1 miljoen toeristen op de Brugse rijen, maar buurtbewoners klagen al langer over geluidsoverlast. En het stadsbestuur van Brugge heeft er wel begrip voor.
19: U weet ook, iedereen heeft een andere stem. Er zijn mensen met heel dragende stemmen. Als die dan nog een keer versterkt wordt in het seizoen, dan permanent van 's morgens tot 's avonds gebeurt, heeft dat toch wel een zekere impact?
17: Het verbod op die luidsprekers moet wel nog goedgekeurd worden op de gemeenteraad. De uitbaters van de toeristenbootjes zijn er in elk geval niet blij mee. Tegen begin 2028 moeten we ook al overschakelen op elektrische boten. De Iraanse voetbalbond gaat bij de Wereldvoetbalbond FIFA een klacht indienen tegen de beperkingen die de Iraanse ploeg zijn opgelegd tijdens het WK voetbal. Volgens de bond kan het team zich daardoor niet goed voorbereiden op de match van zondag tegen onze Rode Duivels. Het basiskamp van de Iraniërs werd voor het WK al naar Mexico verhuisd en de ploeg mag pas een dag voor de wedstrijd ook afreizen naar Los Angeles. Eerder werden ook een aantal delegatieleden een visum geweigerd en zondagavond om 9 uur speelt Iran dan tegen de Rode Duivels. Zonnig en heet vandaag tot 35 graden zelfs. Na de middag en vanavond stijgt de kans wel op onweer met kans op veel regen, hagel en wind op korte tijd. En het blijft ook de volgende dagen heel warm en zonnig met kans op onweer ook.
20: Bla bla bla bla.
13: bla bla bla
14: bla bla
15: bla bla bla
20: bla bla.
21: De tijdloze.
22: Geen bla bla. Wel de hele werkdag alleen maar.

0: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
1: De tijdloze live.

0: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
1: Annulering door herexamens. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo Duivelse Burgers. 2 schaaltjes plus 1 gratis. Ho ho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
4: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
5: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
6: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrezen.
8: Voilà, dat was de Brabanson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
9: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, juist.
11: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
10: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
11: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
10: Ah, top hè, die Kate.
12: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
13: De tijdloze.
14: Dit komt uit de jaren 80.

0: de tijdloze. Golden Years
1: 1973.
2: In Manchester brengt een band zijn debuutplaat uit in Golden Year 1973. De muzikanten hebben elk serieus wat kilometers op de teller, elk een andere band, maar met 10cc breken ze in de jaren 70 bijzonder veel potten in de hitlijsten. Allemaal gestart met het album 10cc. Dit is 10cc met Rubber Bullets. Let's go!
1: De tijdloze
0: Golden Years
1: 1973.

0: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders. Excuse me.
1: Ja.
0: Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik. Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
1: Ai, nee. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
0: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
2: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor nu ons assortiment pick and mix gesneden fruit, 3 potjes voor maar €5. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn. Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Info en voorwaarden op carglass.be.
7: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
8: IKEA.
7: Meer info op IKEA.be.
9: Mannekes.
10: Bompi.
9: Ik ga schilderen.
10: Nee, Bompi. We gaan klussen.
9: Schilderen.
10: Klussen.
9: Schilderen.
10: Klussen.
9: Schilderen.
10: Klussen.
9: Mannekes.
10: Moeder.
9: Schilderen is ook klussen.
10: Oh ja.
9: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
10: 25?
11: Ja. Want wij gaan schilderen met Gamma.
12: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: Gamma, jouw verfexpert.
13: Casino, lekker op de camping. Casino, want deze week kampeerspullen tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
14: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
15: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
16: Peugeot.
17: De tijdloze.
18: Hey fucking hey, this is Jared.
19: And Matt.
18: And we're Kings of Leon.
20: Hey, this is Paolo Nutini.
21: Hello, this is Andy McCluskey.
22: And this is Paul Humphreys. And we are from Orchestral Maneuvers in the Dark.
21: And we are here with you on De Tijdloze.

0: bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: Ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
2: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Kies een mix. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
4: Yes, of Corsa.
3: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
4: Yes.
3: Vanaf €179 per maand in lease and go?
4: Yes.
3: En tot 8 jaar speciale garantie?
4: Yes.
3: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
5: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, een bak plezier.
6: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
7: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
6: Hoe praat jij nu?
7: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
6: En vind je vrouw dat niet lastig?
7: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
8: Mobile Vikings.
6: Play it smart.
9: Het zijn Creation Days bij Fuck. Uitzonderlijke condities op onze exclusieve collectie.
10: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
11: In mode draait alles om trends, maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
12: De tijdloze. Het is 11 uur. Goedemorgen.
13: Let goed op elkaar met de hitte. In Mechelen houden vrijwilligers van de sociale woonmaatschappij ouderen en kwetsbare bewoners extra in de gaten met dit hete weer. Ze helpen met praktische zaken, maar ze hebben ook een belangrijke sociale rol. Vrijwilliger Luc probeert vooral advies te geven.
14: We kunnen niet met een douche water op onze rug lopen, maar ik hou persoonlijk wel een toertje zo in de omgeving. En wij manen dus aan ook van blijf zoveel mogelijk bij hoge temperaturen binnen. Gordijnen houdt u best dicht. Temperaturen van 4,35 graden zijn wij in België niet echt gewoon. Hè. Allee, we moeten dat in de ogen houden. Hè.
13: Zo'n 23% van de woningen in Vlaanderen heeft een koelingssysteem en ongeveer de helft daarvan zijn mobiele airco-toestellen. Die zijn vaak vrij goedkoop, maar experten waarschuwen dat ze ook veel energie kunnen verbruiken. Probeer de warmte dus eerst zoveel mogelijk buiten te houden, zegt expert Dirk Salens.
15: Dat kan met buitenzonweringssystemen. Je kan ook overdag best de ramen gesloten houden, dat er geen warmte binnenkomt. 'S Nachts, als het buiten voldoende afkoelt, kan je intensief gaan verluchten. Mobiele airco's die kunnen een kamer merkbaar afkoelen, maar het is niet de meest efficiënte of economische manier om dat op een lange termijn te gaan inzetten.
13: De Turkse busbouwer Karsan heeft de terreinen van de failliete busbouwer van Holing Koningshoit gekocht. Het bedrijf deed een bod van €21,5 miljoen. Karsan bouwt minibussen, gewone bussen en ook elektrische bussen. Het is nog niet duidelijk wat de overnemer precies van plan is met de gronden. De Vlaamse regering had ook interesse in die gronden, maar haar bod heeft het dus niet gehaald. En de Marokkaanse voetballer Achraf Hakimi zal dan toch voor de rechter moeten komen in een verkrachtingszaak die al enkele jaren aansleept. Hakimi, die momenteel met Marokko deelneemt aan het WK, was in beroep gegaan tegen de aanklacht. Dat werd dus verworpen. Een 24-jarige vrouw beschuldigt Hakimi ervan dat hij haar 3 jaar geleden heeft verkracht in zijn woning in Parijs, nadat de twee elkaar hadden leren kennen op Instagram. De verdediger van Paris Saint-Germain heeft dat altijd ontkend. Opnieuw zonnig en heel erg warm vandaag tot 35 graden. Na de middag en vanavond stijgt de kans op onweer, met dan ook kans op veel regen, hagel en wind op korte tijd. Het blijft ook de volgende dagen heel warm en zonnig weer, met opnieuw kans op onweer ook.
16: bla bla.
17: De tijdloze.
18: Geen bla bla. Wel de hele werkdag alleen maar.
19: De tijdloze.

0: de superplusdeals van Delhaize gaan we klinken. Want onze Cava Codornieu Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
1: Klinkt goed.
0: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Vliegtuig, overnachting, musea. Voilà, ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
3: En ook uw budgetvakantiepech?
2: Oh, wat?
3: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
2: Oh nee.
3: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten ter plaatse en uw repatriëring.
4: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Europassistance wordt binnenkort Radion.
6: Voilà, dat was de Brabanson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
7: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: De tijdloze.
9: Dit komt uit de jaren...

0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be. Deze week kom je bij Spar voor
1: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
0: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be. Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
2: Ah ja, we gaan winnen, ik voel het.
0: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er 1 miljoen euro extra in de jackpot.
2: Ik ga winnen, ik voel het.
0: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto. Omdat het kan.
3: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: De tijdloze.
6: Niet kapot te krijgen, gelijk wij van Snoze zeggen.

0: ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
1: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
2: Yes, of Corsa.
1: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
2: Yes.
1: Vanaf €179 per maand in lease and go?
2: Yes.
1: En tot 8 jaar speciale garantie?
2: Yes.
1: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
3: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
4: IKEA.

0: met korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: De tijdloze. Het is 12 uur. Goedemiddag.
2: Er worden geen busritten geschrapt in het buitengewoon onderwijs. Er zullen volgend schooljaar dan toch geen busritten verdwijnen in het leerlingenvervoer voor het buitengewoon onderwijs. Eerst was aangekondigd dat er ritten zouden verdwijnen omdat minister van Mobiliteit de ridder moest besparen. Maar er was veel ophef over ontstaan omdat veel leerlingen in het buitengewoon onderwijs nu al lang onderweg zijn naar school. Vlaams minister-president Matthias Diependalen heeft zelf een voorstel uitgewerkt en de regering heeft dat nu goedgekeurd.
3: Het komt erop neer dat we de dienstverlening voor het komend schooljaar absoluut zeker verzekeren en we gaan zorgen dat die budgetten er ook zijn. Maar we gaan dat doen op een manier die de budgetten van de lijn vrijwaart. En dat was natuurlijk voor minister De Ridder zeer belangrijk. En een tweede onderdeel is dat we werk maken van een hervorming, want die moet er wel degelijk komen. Dat was ook al afgesproken en die zal de komende weken, maanden afgesproken worden.
2: Het wordt vandaag wellicht de warmste dag van het jaar met temperaturen tussen 30 en 35 graden. Maar tegen de avond wordt stevig onweer verwacht met hevige windstoten. Het KMI waarschuwt met code oranje nu voor onweer in West- en Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Vlaams- en Waals-Brabant, Brussel en Henegouwen. In Mechelen houden vrijwilligers van de sociale woonmaatschappij ouderen en kwetsbare bewoners extra in de gaten met dit warme weer. Zeker voor kwetsbare of oudere mensen is zich koel houden soms een uitdaging. Deze bewoners van een sociale woonwijk in Mechelen proberen de tips toe te passen.
4: Lauw voetbaden en veel water drinken, ja, dat absoluut.
5: Ik heb een rode staan zoeken. Ik zou moeten meer drinken, maar als je hier in een dust is, is het ook moeilijk. Hè?
6: Ja, we hebben liggen zagen dat lang koud was en nu liggen we te zagen dat het warm is. Het is nog alle dagen op mijn helmtrainer, maar nu is het wat minder met die warmte. Hè?
4: Water drinken, niet te veel bewegen, gewoon stilletjes en braaf.
2: In Libanon zijn nu al 21 doden geteld na Israëlische aanvallen vannacht en vanmorgen in het zuiden en het oosten. Er zijn ook 4 Israëlische militairen omgekomen bij gevechten met de gewapende pro-Iraanse groep Hezbollah. Volgens het voorlopig akkoord dat Israël en de VS hebben gesloten, Iran en de VS hebben gesloten liever, moeten ook de gevechten in Libanon stoppen, maar dat gebeurt dus niet. Vandaag zouden er normaal gezien verdere onderhandelingen starten tussen de VS en Iran in Zwitserland, maar die zijn uitgesteld. En de Marokkaanse voetballer Achraf Hakimi zal dan toch voor de rechter moeten komen in een verkrachtingszaak die al enkele jaren aansleept. Hakimi, verdediger van Paris Saint-Germain en nu voor Marokko op het WK, was in beroep gegaan tegen de aanklacht, maar dat werd verworpen. Een vrouw van 24 beschuldigt Hakimi ervan dat hij haar 3 jaar geleden heeft verkracht in zijn woning in Parijs, nadat de twee elkaar hadden leren kennen op Instagram. Hakimi heeft dat altijd ontkend. Tot 35 graden dus vandaag met zon en wolken en stilaan meer kans op onweer dat dus hevig kan zijn, vooral in het westen en het centrum. Tot eind volgende week warmer dan 30 graden met hier en daar een onweersbui.
1: Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla.
7: De tijdloze.
1: Geen bla bla, wel de hele werkdag alleen maar. De tijdloze.

0: Go Yellow!
1: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
2: Oei, nog maar tot 21 juni?
1: Yep, info op telenet.be.
2: De tijdloze live.

0: Ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
1: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
2: Voilà, een salade van vlees.
3: Oei, amai.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
4: De tijdloze live.

0: maken we bij Lapeyre alle oren blij. Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. Lapeyre.
1: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
2: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haren omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
5: De tijdloze.
6: Dit komt uit de jaren 60.

0: De tijdloze. Golden Years.
1: 1973.
2: In 1971 had Marvin Gaye nog het erg politiek geladen What's Going On gemaakt. En twee jaar later, in 1973, ons Golden Year deze week op de tijdloze radio, keert de Amerikaanse soulzanger terug naar de slaapkamer met zwoele en sensuele nummers die bijzonder in de smaak vallen bij een breed publiek. Let's get it on. Ik hou u niet tegen. Marvin Gaye is dit.
1: De tijdloze.
0: Golden Years.
1: 1973.

0: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons varkensrunds gehakt aan min 45%. Dat is maar €6,60 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Nu Junto Inspiratiedagen. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
2: De tijdloze.
3: Hi, this is Moby.
4: And I'm Leanne Lahava.
5: We are the Stereophonics.
2: Oh. De tijdloze.

0: bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: Mannekes,
2: Bompie,
1: ik ga schilderen.
2: Nee, Bompie, we gaan klussen.
1: Schilderen.
2: Klussen.
1: Schilderen.
2: Klussen.
1: Schilderen.
2: Klussen.
1: Mannekes.
2: Moeder.
1: Schilderen is ook klussen.
2: Oh ja.
1: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
2: 25?
3: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
4: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
5: In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
6: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook? IKEA.
7: IKEA.
6: Meer info op IKEA.be.
8: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
9: Voilà, een salade van vlees.
10: Oei, amai.
8: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
11: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
12: Wie, ikke?
11: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
12: Maar echt?
11: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
12: Dat vind ik wel stoer van mij, zeg. Heel stoer.
11: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
12: Voilà.
11: Op sunweb.be.
13: De tijdloze.
14: Het is 1:00. Goedemiddag.
15: Er verdwijnen dan toch geen busritten in het buitengewoon onderwijs. Volgend schooljaar zullen er dan toch geen busritten geschrapt worden voor leerlingen in het buitengewoon onderwijs. Eerst was aangekondigd dat er door besparingen ritten zouden verdwijnen, maar er was veel ophef over, omdat veel leerlingen in het buitengewoon onderwijs nu al heel lang onderweg zijn naar school. Een nieuw voorstel van Vlaams minister-president Matthias Diependalen is nu goedgekeurd. De regering zal het geld voor de busritten halen uit niet gebruikte budgetten bij andere departementen.
16: Het systeem zoals het vandaag bestaat blijft, en dus die dienstverlening zal verzekerd worden, en we gaan daarvoor de nodige budgetten compenseren. Ergens anders om te zorgen dat de lijn zijn budget gevrijwaard is. Er is een deeltje dat van bij onderwijs komt en er zal een deeltje van bij economie komen.
15: Volgend schooljaar verandert er dus niets. Voor de jaren daarna wordt er gewerkt aan een hervorming van het busvervoer. Een voormalige leerkracht van de hotelschool Terduine in Kokzijde is veroordeeld voor de verkrachting en aanranding van een leerling van 17, vorig najaar tijdens een stagereis. Volgens de rechtbank kon het meisje geen geldige toestemming geven en maakte de leerkracht misbruik van zijn gezagspositie.
17: De feiten vonden plaats tijdens een terugreis van een verblijf in Keulen. Verschillende leerlingen en de beklaagde zaten daar op een bus. Daar is heel veel gedronken. En vervolgens is het tot seksuele handelingen gekomen tussen die leraar en een van de minderjarige leerlingen. Er was nog een andere leerling die had klacht neergelegd wegens ongepaste aanrakingen. Maar de rechtbank achtte die feiten onvoldoende bewezen.
15: De man kreeg een celstraf van 42 maanden, waarvan 30 maanden met uitstel onder voorwaarden. Hij moet zich laten begeleiden voor zijn drank- en drugsverslaving. De man mag ook 10 jaar niet meer werken in het onderwijs of deelnemen aan activiteiten met minderjarigen. In Libanon zijn nu al meer dan 20 doden geteld na Israëlische aanvallen vannacht en vanmorgen in het zuiden en het oosten. Er zijn ook 4 Israëlische militairen omgekomen bij gevechten met de gewapende pro-Iraanse groep Hezbollah. Volgens het voorlopige akkoord tussen Iran en de VS moeten ook de gevechten in Libanon stoppen, maar dat gebeurt dus niet. Vandaag zouden er normaal gezien verdere onderhandelingen starten tussen de VS en Iran in Zwitserland, maar die zijn uitgesteld. En in Mechelen houden vrijwilligers van de sociale woonmaatschappij ouderen en kwetsbare bewoners extra in de gaten bij dit hete weer. Ze helpen met praktische zaken, maar ze hebben ook een sociale rol. En die is belangrijk, zegt vrijwilliger Luc de Haak.
18: Je mag niet vergeten, in deze zone vooral wonen mensen van 65 plus tot 80, 90'ers. Die vooral moeten in toog gehouden worden, omdat zij medische problemen hebben. Hoog een bloeddruk, een beetje verwardheid soms.
15: Tot 35 graden vandaag met zon en wolken en later ook kans op hevig onweer. Het KMI waarschuwt met code oranje nu voor onweer in West- en Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Vlaams- en Waals-Brabant, Brussel en Henegouwen. Tot eind volgende week blijft het warmer dan 30 graden met hier en daar nog een onweersbui.
13: De tijdloze.
7: Geen bla bla. Wel de hele werkdag alleen maar.
13: De tijdloze.

0: Zin in Duitse kwaliteit?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: De tijdloze live.

0: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
1: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, een bak plezier.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we klinken. Want onze Cava Codor New Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
5: Klinkt goed.
4: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
6: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
7: Ik ben blind.
8: Hij zit er vast.
7: Ik ben blind.
8: Het licht is uitgevallen.
7: Oh. Ik dacht even...
6: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
9: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recuperen. Gooi het niet weg, recuperen.
10: Zegt jouw oude console game over, recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recuperen in een recuperpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
11: Voilà, dat was de Brabanson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
12: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders. Excuse me.
1: Ja.
0: Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
1: Ai, nee. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
0: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
2: Ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
3: Tot en met zaterdag tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.
4: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
7: Info en voorwaarden op carglass.be.
8: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
9: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
8: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er 1 miljoen euro extra in de jackpot.
9: Ik ga winnen, ik voel het.
8: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto. Omdat het kan.
10: De tijdloze.
11: Wow, niet kapot te krijgen, gelijk dat we in Lindelbeek zeggen.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
4: Yes, of Corsa.
3: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
4: Yes.
3: Vanaf 179 euro per maand in lease and go?
4: Yes.
3: En tot 8 jaar speciale garantie?
4: Yes.
3: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
5: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
6: 4000?
5: Ça va toch, dat is 20 euro.
6: Ah ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor waar al vis.
5: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
7: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
8: Bon, de Nico komt niet.
7: Zij die het vergeten.
8: Els, waar zei jij?
7: En zij die vergeten te annuleren.
8: Zeg, iemand een tong gehoord?
7: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiekosten. Contract.
8: Ah, zalig.
7: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
9: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
10: IKEA.
11: IKEA.
12: IKEA.
9: Meer info op ikea.be.
13: Deze week kom je bij Spar voor
14: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
13: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
14: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
13: Spar Colruyt-groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
15: De tijdloze. Het is 2 uur. Goedemiddag.
16: Er verdwijnen dan toch geen busritten in het buitengewoon onderwijs. Volgend schooljaar zullen er dan toch geen busritten geschrapt worden voor leerlingen in het buitengewoon onderwijs. Eerst was aangekondigd van wel door besparingen, maar er was veel ophef over, omdat veel leerlingen in het buitengewoon onderwijs nu al heel lang onderweg zijn naar school. Een nieuw voorstel van Vlaams minister-president Matthias Diependalen is nu goedgekeurd. De regering zal het geld voor de busritten halen uit niet gebruikte budgetten bij andere departementen.
17: Het systeem zoals het vandaag bestaat blijft, en dus die dienstverlening zal verzekerd worden, en we gaan daarvoor de nodige budgetten compenseren ergens anders om te zorgen dat de lijn zijn budget gevrijwaard is. Er is een deeltje dat van bij onderwijs komt en er zal een deeltje van bij economie komen.
16: Volgend schooljaar verandert er dus niets. Voor de jaren daarna wordt er gewerkt aan een hervorming van het busvervoer. Het KMI waarschuwt met code oranje voor zwaar onweer. Vandaag kan het tot 35 graden warm worden, waardoor lokaal warmteonweders kunnen losbarsten. Weervrouw Sabine Hagedoren vertelt waar we die kunnen verwachten.
18: Het is pas de later namiddag en avond dat die onweders gaan ontstaan boven het noorden van Frankrijk. Waarschijnlijk de eerste onweders zijn voor de provincies West-Vlaanderen en Henegouwen. Van daaruit schuiven ze dan verder op naar het centrum van het land en uiteindelijk ook naar het oosten en het noordoosten. Dus ook de provincies Antwerpen en Limburg bijvoorbeeld kunnen aan bod komen.
16: Door het aangekondigde onweer worden op verschillende plaatsen parken en domeinen gesloten. Onder meer in Aalst in Oost-Vlaanderen en ook in Antwerpen in het provinciaal domein Rivierenhof. Daar worden de concerten vanavond geannuleerd. Ook de concerten voor het Feest van de Muziek in het Jubelpark in Brussel worden door het onweer geannuleerd. Een voormalige leerkracht van de hotelschool Ter Duinen in Kokseide is veroordeeld voor de verkrachting en aanranding van een leerlinge van 17 tijdens een stagereis. Zowel de leerlingen als de leerkracht waren toen erg dronken op de terugrit. Volgens de rechtbank kon het meisje geen geldige toestemming geven en maakte de leerkracht misbruik van zijn gezagspositie. De man kreeg een celstraf van 42 maanden, waarvan 30 maanden met uitstel onder voorwaarden. Hij moet zich laten begeleiden voor zijn drank- en drugsverslaving. De man mag ook 10 jaar niet meer werken in het onderwijs of deelnemen aan activiteiten met minderjarigen. En de Israëlische premier Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zolang als dat nodig is in Libanon zal blijven. Israël bezet delen van het zuiden van Libanon, maar volgens het voorlopige akkoord dat Iran en de VS hebben gesloten, zou Israël zich daar moeten terugtrekken. Dat blijft het dus voorlopig weigeren. Bij Israëlische aanvallen op Libanon zijn afgelopen nacht en vanochtend meer dan 20 doden gevallen. Israël zegt dat het doelwitten van de pro-Iraanse groep Hezbollah viseert. Bij de gevechten zijn ook 4 Israëlische militairen omgekomen. Tot 35 graden dus vandaag met zon en wolken en later kans op hevig onweer. Tot eind volgende week blijft het warmer dan 30 graden met hier en daar ook een onweersbui.
10: De tijdloze.
11: Geen blabla, wel de hele werkdag alleen maar... De tijdloze.

0: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
1: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
2: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
1: Allemaal in overal. Daar staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei.

0: campagne. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Yellow.
2: Tot 21 juni krijg je bij Telenet voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
3: Wat? Nog maar tot 21 juni?
2: Yep.
3: Oei, dat moet ik rap zijn.
2: Go for info naar telenet.be.
4: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot 8.500 euro. Ook op de speciale serie Black Edition.
5: Kia. Movement that inspires.
4: Voorwaard op kia.be.
6: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
7: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
6: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
8: Ah, Davy, wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
6: Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: Mannekes,
11: Bompie,
10: ik ga schilderen.
11: Nee, Bompie, we gaan klussen.
10: Schilderen.
11: Klussen.
10: Schilderen.
11: Klussen.
10: Schilderen.
11: Klussen.
10: Mannekes.
11: Moeder.
10: Schilderen is ook klussen.
11: Ah ja.
10: En tot maandag is 25% korting op alle verf.
11: 25?
12: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
13: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
10: Gamma, jouw verfexpert.
14: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor nu ons assortiment pick and mix gesneden fruit. 3 potjes voor maar 5 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
15: De tijdloze.
16: Dit komt uit de jaren 80.

0: De tijdloze. Golden Years.
1: 1973.
2: In 1973 brengt Elton John een plaat uit waar hij alles uit de kast haalt. Samen met Bernie Taupin maakt hij zowel de ballads als glamrock en pure popsongs. Of, wat denk je van Candle in the Wind, Saturday Night's Alright for Fighting, Goodbye Yellow Brick Road, allemaal op dezelfde plaat. Heerlijk. En, dan mag ik zeker, deze Benny and the Jets niet vergeten. Elton John op zijn best.
1: De tijdloze
0: Golden Years.
1: 1973.

Inspiratiedagen. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design. De tijdloze live.

0: er pech in Nice.
1: Oh.
0: Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
4: Barbecue topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjes brochetten.
5: 35% op balletjes brochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
7: IKEA.
6: Meer info op IKEA.be.
8: De tijdloze. Hello, we're Ted and Ben from Mumford & Sons.
9: Hallo, wij zijn Intergalactic Lovers.
10: Hi, this is Mika, here on your favorite radio.

0: In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
1: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
2: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
3: Er is een wereld waar wonderen tot leven komen. Een wereld vol sprookjes, spanning en avontuur. Een wereld waarin je samen herinneringen maakt. Efteling, wereld vol wonderen. Beleef de leukste zomer in de Efteling. Boek je tickets of verblijf op efteling.com.
4: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
5: Voilà, een salade van vlees.
6: Oei, amai.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
7: De tijdloze. Het is 3:00. Goedemiddag.
8: Het parket onderzoekt een melding van een verkrachting op Graspop Metal Meeting. Het Antwerps parket onderzoekt een melding van een verkrachting op het festivalterrein van Graspop Metal Meeting in Dessel in de provincie Antwerpen. Dat meldt het laatste nieuws en het parket bevestigt dat. De feiten zouden hebben plaatsgevonden op het terrein zelf in de buurt van een podium, maar er is nog erg veel onduidelijkheid over. Het onderzoek loopt en het parket kan voorlopig niet meer details geven. Het KMI waarschuwt met code oranje voor zwaar onweer. Het is heel warm en lokaal kunnen dan warmte-onweders losbarsten in de Ardennen, maar ook in Vlaanderen en Brussel. Weervrouw Sabine Hagedoren vertelt wat we kunnen verwachten.
9: Lokaal kunnen dat zeer felle onweders zijn, mogelijk met veel neerslag op korte tijd. 30 tot 40 liter water per vierkante meter, dus dat kan zeker al tellen. Er kan ook hagel bij horen, misschien wel hagelbollen tot 4 of 5 centimeter. En ook felle windstoten, 90 of 100 kilometer per uur. Mogelijk lokaal iets meer. Dus dat is iets echt om zeer goed in de gaten te houden.
8: Door het aangekondigde onweer worden op verschillende plaatsen parken en domeinen gesloten. Onder meer in het provinciaal domein Rivierenhof in Antwerpen zijn de concerten van vanavond geannuleerd. En ook de concerten van Fête de la Musique vanavond in Brussel. Ook op heel wat bouwwerven worden er maatregelen genomen tegen de hitte. Ook op de grote bouwwerf van de Oosterweelverbinding in Antwerpen. De arbeiders krijgen er extra water en ook ijsjes om af te koelen. Maar ook het werkschema is aangepast, zegt bouwheer Lantis.
10: In de mate van het mogelijke gaan we arbeidstijden aanpassen. Uiteraard moeten we rekening houden met omwonenden, zodat we niet om 5:00 's morgens al de mensen gaan wakker maken. Met de planning gaan we nu ook rekening houden dat we werkzaamheden gaan verzetten of gaan verplaatsen naar schaduwrijke posities. We hebben nu bijvoorbeeld een ploeg die daar in de tunnel aan het werken is, omdat het buiten de tunnel straks wel echt veel te warm gaan worden.
8: En Cuba gaat zijn economie ingrijpend hervormen. Grote delen van de economie, waar de overheid nog een belangrijke rol speelt, worden voortgeprivatiseerd, zoals bedrijven, banken en vastgoed. Met die verschuiving naar een markteconomie staat Cuba voor de grootste verandering sinds de revolutie van Fidel Castro in 1959. De beslissing komt er nu de Verenigde Staten Cuba maximaal onder druk zetten met een maandenlange olieblokkade en nog strengere economische sancties. Tot 35 graden vandaag met zon en wolken. En later dus ook kans op hevig onweer. Tot eind volgende week blijft het warmer dan 30 graden overdag. Met hier en daar nog een onweersbui.
11: Bla bla bla bla bla.
12: Bla bla bla bla bla bla bla bla.
13: De tijdloze.
14: Geen bla bla. Wel de hele werkdag alleen maar. De tijdloze.

0: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
1: Lotto is op zoek naar billen.

0: billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
1: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
0: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er 1 miljoen euro extra in de jackpot.
1: Ik ga winnen, ik voel het.
0: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto. Omdat het kan.
2: Bij Jumbo scoort je deze week op een grote selectie alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis.
1: Ho, ho, dat is lekker scoren.
2: Dat is de ja van Jumbo.
3: De tijdloze.
4: Dit komt uit de jaren 90.

0: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
3: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
4: Yes, of Corsa.
3: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
4: Yes.
3: Vanaf €179 per maand in lease and go?
4: Yes.
3: En tot 8 jaar speciale garantie?
4: Yes.
3: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
5: Ondertussen bij vak... €1.347.
6: Minder.
5: €1.256.
6: Nog minder.
5: €1.127.
6: Maar toch nog altijd minder. Allee, snel, snel.
5: €1.098.
6: Oh, spijtig.
7: Het zijn Creation Days bij Fak. Uitzonderlijke condities op onze exclusieve collectie. Fak.
8: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, een bak plezier.
9: De tijdloze.
10: Zoals we dan in Gent zouden zeggen, niet kapot te krijgen.

0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
2: Oh, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, dus er komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, oh, top hè, die Kate.
0: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
3: Nu inspiratiedagen bij Junto. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
4: Ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
5: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1+1, gratis. Mooi weer van...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Info en voorwaarden op carglass.be.
9: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
10: Bon, de Nico komt niet.
9: Zij die het vergeten.
10: Els, waar zei jij?
9: En zij die vergeten te annuleren.
10: Zeg, iemand een dom gehoord?
9: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
10: Ah, zalig.
9: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
11: De tijdloze. Het is 4:00. Goedemiddag.
12: Er zou een staakt het vuren zijn in Libanon. Israël en de Libanese pro-Iraanse militie Hezbollah zouden een nieuw staakt het vuren hebben gesloten. Dat zeggen bronnen uit de VS, Hezbollah en de Golfstaten aan verschillende internationale persagentschappen. De gevechtspauze zou er gekomen zijn na bemiddeling van de VS en Qatar en zou een uur geleden zijn ingegaan. Volgens het voorlopig akkoord dat de VS en Iran hebben gesloten, moesten ook de gevechten tussen Israël en Hezbollah stoppen. Maar de voorbije uren waren er nog aanvallen over en weer. Israël en Hezbollah spraken in april ook al een staakt het vuren af, maar dat heeft niet lang stand gehouden. Het is nog nooit zo warm geweest op een 19 juni als vandaag sinds de metingen. Op dit moment is het al 32,9 graden in Ukkel. Het vorige dagrecord uit 2000 was 31,1 graden. En ook de komende dagen blijft het erg warm, zegt weervrouw Sabine Hagedoren.
13: Tegen zondag gaan we waarschijnlijk ook kunnen spreken officieel van een hittegolf. Dan hebben we 5 dagen op rij 25 graden en meer gehad, waarvan 3 30 graden en meer. En die warme periode, die hittegolf, die gaat ook volgende week nog blijven duren. Dinsdag bijvoorbeeld verwachten we ook 34 of 35 graden. En die warmte die blijft alvast tropische warmte tot en met vrijdag. Dus het zou wel eens een lange hittegolf kunnen worden.
12: Het Antwerps parket onderzoekt een melding van een verkrachting op het festivalterrein van Graspop Metal Meeting in Dessel. Dat meldt het laatste nieuws en het parket bevestigt dat. De feiten zouden hebben plaatsgevonden op het terrein zelf in de buurt van een podium, maar er is nog erg veel onduidelijkheid over. Het onderzoek loopt en het parket kan voorlopig niet meer details geven. En de treinen van de failliete busbouwer Van Hool in Koningshoek zijn gekocht door het Nederlandse transportbedrijf De Notter Trucks. Het betaalt 21,5 miljoen euro. De Notter koopt de sitte van 30 hectare als investering en gaat nu op zoek naar één of meer huurders, zegt zaakvoerder Gerrit De Notter.
14: Wij gaan dat proberen een huurder voor te vinden die zijn wensen kenbaar gaan maken. En dan proberen we dat in gezamenlijk overleg en met België en met de goedkeuring van de burgemeester en alle instanties in orde te krijgen en dat er maar weer gauw leven in de brouwerij komt, laten we het maar zo zeggen.
12: Eerder werd gezegd dat een Turkse busbouwer de terreinen zou kopen, maar dat klopt niet. De Vlaamse regering had ook interesse, maar haar bod heeft het niet gehaald. Tot 35 graden vandaag. Straks ook kans op hevig onweer. Het KMI waarschuwt met code oranje voor onweer in West- en Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Vlaams en Waals-Brabant, Brussel en Henegouwen. En tot eind volgende week blijft het warmer dan 30 graden overdag. Met hier en daar nog een onweersbui.
15: Bla bla bla. Bla bla bla.
16: Bla bla bla.
17: Bla bla bla.
18: De tijdloze.
19: Geen bla bla. Wel de hele werkdag alleen maar.
20: Bla, bla, bla.
11: De Tijdloze.

0: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms deze videocall krijgt.
1: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
2: Voilà, ik klap en dan eet hem.
1: Kun je het zien?
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
3: Go Yellow! De tijdloze live.

0: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
2: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
3: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
2: Allemaal in overal. Daar staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei.
3: Pardon, excuseer. Nee, niet goed gezien.
1: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin Seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
5: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
6: Kom, we gaan klinken op onze nieuwe keuken. Champagne? Nee, jij blijft zitten. Ik heb hier alles binnen handbereik.
7: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
8: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder 1 merk. Grando.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
10: Ah ja, het is mosselseizoen.
9: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1 plus 1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
10: En wel, met u ga ik graag in zee.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
11: Mannekes,
12: Bombi,
11: ik ga schilderen.
12: Nee, Bombi, we gaan klussen.
11: Schilderen.
12: Klussen.
11: Schilderen.
12: Klussen.
11: Schilderen.
12: Klussen.
11: Mannekes.
12: Moeder.
11: Schilderen is ook klussen.
12: Oh ja.
11: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
12: 25?
13: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
14: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
11: Gamma, jouw verfexpert.
15: De tijdloze.
16: Dit komt uit de jaren 60.

0: 73.
1: In 1973, ons golden year deze week, komen de sexy Brian Ferry en de wilde Brian Eno samen in de muziek van Roxy Music, in de plaat For Your Pleasure. De twee uitersten worden perfect in evenwicht gehouden, maar iets later zal Brian Eno de groep verlaten om andere dingen te doen. Maar deze plaat, die staat nog altijd als een huis, met prachtige nummers, zoals deze in Every Dream Home a Heartache. Genieten.
0: De tijdloze
2: Golden Years
0: 1973. In every

and keep you till death size. Inflatable dolls.

0: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition. Kia. Movement that inspires. Voorwaarden op kia.be.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
3: Info en voorwaarden op carglass.be.
4: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
5: IKEA.
4: Meer info op IKEA.be.
6: Deze week kom je bij Spar voor
7: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
6: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
7: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
6: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
8: Kissie, Keno, lekker lang opladen. Kissie, want alleen nu powerbanks van onder andere Anker en Belkin tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
9: Voilà, dat was de Brabanson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
10: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
11: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Kies een mix.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrezen.
13: De tijdloze.
14: Attention, this is Kurt from Nirvana.
15: Hey, this is Mark from Foster the People.
16: Hallo, wij zijn de jeugd van tegenwoordig en wij luisteren altijd naar
13: De Tijdloze.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
1: Ah ja, het is mosselseizoen.
0: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1+1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
1: En wel, met u ga ik graag in zee.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Het zijn Creation Days bij Fak. Uitzonderlijke condities op onze exclusieve collectie.
3: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
4: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
3: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
4: Ja, blijf gaan.
3: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
5: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
6: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
7: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
8: De tijdloze. Het is 5:00. Goedemiddag.
9: Er zou een staakt het vuren zijn in Libanon. Israël en de Libanese pro-Iraanse militie Hezbollah zouden een nieuw staakt het vuren hebben afgesproken. Dat zeggen bronnen uit de VS, Hezbollah en de Golfstaten aan verschillende internationale persagentschappen. Het staakt het vuren zou er gekomen zijn na bemiddeling van de VS en Qatar en zou 2 uur geleden zijn ingegaan. Er is wel nog geen officiële bevestiging van Israël en Hezbollah zelf. In het akkoord tussen de VS en Iran staat ook dat de aanvallen in Libanon moesten stoppen. De voorbije uren waren daar wel nog zware luchtaanvallen van Israël op Libanon. Volgens Libanon zijn daar zeker 47 mensen bij gedood. Bij gevechten tussen het Israëlische leger en Hezbollah zijn ook 4 Israëlische soldaten omgekomen. Er komen de komende jaren 605 nieuwe plaatsen bij in de kinderopvang. Dat zegt Vlaams minister van Welzijn Caroline Genee. Het zijn plaatsen in innovatieve kinderopvang, zoals inclusieve opvang of samenwerkingen tussen scholen en crèches. Ook Villa Clementina in Semst, in Vlaams-Brabant, krijgt extra plaatsen. Daar is er al bijna 15 jaar lang inclusieve opvang. 1 op de 3 kinderen daar heeft extra zorg nodig.
10: Inclusie is voor ons iedereen mee. Dat is ook zowel voor de kindjes als voor vrijwilligers. Wij proberen het kindje zo lang mogelijk, zo normaal mogelijk hier te laten, een omgeving te hebben met de maximale ontwikkelingskansen. En de kindjes die een typische ontwikkeling hebben, die gaan op 2,5-3 naar school. De kindjes met extra zorg nodig kunnen op de villa blijven tot 6 jaar.
9: Het is nog nooit zo warm geweest op een 19 juni als vandaag, sinds de metingen. Op dit moment is het al 32,9 graden in Ukkel. Het vorige dagrecord uit 2000 was 31,1 graden. En ook de komende dagen blijft het erg warm, zegt weervrouw Sabine Hagedoren.
11: Tegen zondag gaan we waarschijnlijk ook kunnen spreken officieel van een hittegolf. Dan hebben we 5 dagen op rij 25 graden en meer gehad, waarvan 3 30 graden en meer. En die warme periode, die hittegolf, die gaat ook volgende week nog blijven duren. Dinsdag bijvoorbeeld verwachten we ook 34 of 35 graden. En die warmte die blijft alvast tropische warmte tot en met vrijdag. Dus het zou wel eens een lange hittegolf kunnen worden.
9: En vanavond kan het ook stevig gaan onweren. Door dat aangekondigde onweer zijn heel wat evenementen van vanavond afgelast. Zo verbiedt de stad Gent alle evenementen in open lucht. In Antwerpen is het concert in OLT Rivierenhof geannuleerd. En in het Jubelpark in Brussel alle Fête de la Musique concerten. In heel wat steden gaan ook de parken dicht. Net als alle provinciale domeinen in Antwerpen en Oost-Vlaanderen. En in het voetbal mag Anderlecht komend seizoen geen supporters meenemen naar uitwedstrijden tegen Union. Dat heeft het disciplinair comité van de Voetbalbond beslist. Anderlecht krijgt die sanctie omdat supporters vorige maand schade aanrichten in het Koning Boudewijnstadion in Brussel na de verloren bekerfinale tegen Union. De maatregel geldt voor competitie- en bekerwedstrijden in het komende seizoen en de club moet ook een boete van €8000 betalen. Vanavond trekt er onweer over vanuit Frankrijk. Vooral in het westen en het centrum kan dat hevig zijn met veel regen, hagel en windstoten. Het blijft wel zacht vannacht, minimaal tot 21 graden. Ook in het weekend en volgende week zeer warm met temperaturen boven de 30 graden.
12: tijdloze.
13: Pop-up.
14: Een heel goede middag. Het is een schitterende vrijdag. We horen dat de temperaturen er niet minder op gaan worden. Ja, en het gaat ons naar een nog beter weekend brengen. Dat vooral met veel zon en veel muziek. Dus let's go met de vaccines.

0: Het is heel toevallig dat ik net zie dat de Vaccines nu net hun set hebben afgerond op Pinkpop, een Nederlands festival waar dus ook heel veel Belgen naartoe gaan en waar veel tijdloze bands staan, zoals The Cure en dus ook de Vaccines.
1: De tijdloze.
0: Zo heb ik net gelezen dat dadelijk om 6:45 op Graspop, het festival dat nu ook al bezig is in Dessel, de Sex Pistols gaan spelen. En de vraag is dan wel, zijn het echte Sex Pistols? Want het gaat officieel over de Sex Pistols featuring Frank Carter. Het is een heel bijzonder muzikaal project, opgestart in 2024. Je hebt dan de overgebleven originele leden van de Sex Pistols, Steve Jones, Paul Cook en Glenn Matlock, die besloten om voor de gelegenheid, en vooral ook omdat ze het album Nevermind the Bollocks, hier is de Sex Pistols, het enige echte album van de Sex Pistols, ze wilden dat nog eens live spelen. Maar niet meer met die John Lydon, met die Johnny Rotten, de zanger van de band, ook wel het boegbeeld van de band, maar ze vonden hem zo vervelend, waardoor ze besloten om een andere gemotiveerde, positieve zanger mee te nemen. En dat was dan Frank Carter van Frank Carter en de Rattlesnakes. En die eenmalige projecten, dat werden 2- en 3-malige projecten, en voor ze het goed en wel besefte, was er een volledige tour. Vorige zomer zag ik ze op de Lokers feesten en het was zeer goed, zeer gemotiveerd, en het klonk ook nog echt, ja, zoals het in 1977 klonk. Dus daarom zeer benieuwd hoe het dadelijk zal zijn in Graspop. Veel plezier mocht je onderweg zijn naar daar. Dit zijn ook de Sex Pistols en Holidays in the Sun.
2: De tijdloze.
1: De tijdloze.

0: on in the rock and the shoe shine.
1: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms deze videocall krijgt.
2: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
3: Voilà, ik klap en dan eet hem.
2: Kun je het zien?
1: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
1: Ah ja, het is mosselseizoen.
0: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1+1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
1: En wel, met u ga ik graag in zee.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: De tijdloze live.
3: Heeft toen die debuutplaat uitgebracht, Rattlesnakes, heel goede indie-popplaat. Invloedrijk ook voor heel wat artiesten die nu nog altijd gitaarmuziek maken. En dit is een van die nummers uit die plaat. Lloyd Cole en Perfect Skin.

0: ook van Lloyd Cole, die dus morgen in de casino in Sint-Niklaas staat. Dit was Perfect Skin. Dadelijk gaan we naar ons Golden Year. Dat is het jaar 1973.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
3: Mijn haren omhoog?
2: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
3: Ah ja, dus mijn factuur?
2: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
4: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
5: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
4: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er €1 miljoen extra in de jackpot.
5: Ik ga winnen, ik voel het.
4: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van €5 miljoen. Lotto. Let's go. Omdat het kan.
6: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor €3.
7: €3 voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
6: Voorwaarden op koolruit.be. Koolruit, laagste prijzen.
8: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zin.

0: beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels. 1 plus 1, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
3: 4000?
2: Ça va toch, dat is 20 euro.
3: Ah ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor waar al vis.
2: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Tot en met zaterdag tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta. Compleet slot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.
5: De tijdloze.
6: Pop-up.

0: De Red Hot Chili Peppers, het is een van de vele artiesten die zich zeer grote fans van Stevie Wonder noemen. En in hun geval hebben ze dat ook getoond door deze Higher Ground ook te gaan coveren. Maar het is vooral een nummer dus van Stevie Wonder uit ons Golden Year.
1: De tijdloze.
2: Golden Years. 1973.
0: Daar is geen woord van gelogen. 1973 is inderdaad ons Golden Year. En dan wil ik graag de focus leggen op een nummer dat hier bij ons in België 5 weken op 1 heeft gestaan in 1973. Meer specifiek in de periode juni en een klein stukje juli. Het gaat over het nummer We Were All Wounded at Wounded Knee van Redbone. Het is een interessant nummer omdat het gaat over een donkere periode voor de Native Americans. Het bloedbad van Wounded Knee heeft plaatsgevonden ergens in december 1890, toen werden er meer dan 200 Indianen of Native Americans gedood door de Amerikaanse cavalerie. In 1973 werd dan weer het dorp Wounded Knee 71 dagen lang bezet door leden van het American Indian Movement. En toen hebben de bandleden van Redbone, waar dus ook een aantal Native Americans in zaten, besloten van kijk, we gaan die geschiedenis van de Native Americans en wat we allemaal hebben moeten doorstaan, wat de Verenigde Staten of de moderne Verenigde Staten ons hebben aangedaan, we moeten dat toch even aankaarten in een nummer. En het werd een vrolijk popnummer over een heel heftige periode. En dat was dus iets wat de mensen in 1973 bij ons ook wel zeer apprecieerden. Daarom dus een hit uit het jaar 1973 met een heftige geschiedenis. Redbone, het is niet een bekendste nummer, maar wel een van de belangrijke nummers die ze hebben uitgebracht. We Were All Wounded at Wounded Knee.
2: De tijdloze
1: Golden Years.
2: 1973.

mogen ons niet kwalijk nemen dat we in deze periode van het jaar al eens met de holidays in ons hoofd zitten. En dankzij het prachtige weer wordt het er niet minder op. Dit was Vampire Weekend. Dan wil ik graag nog even exact dag op dag 55 jaar terug in de tijd. Want toen raakte Tapestry van Carole King op 1 in de Verenigde Staten en het bleef er 15 weken lang staan. Dit is een van die vele klassiekers uit dat schitterende album van Carole King, I Feel the Earth Move.

0: We kijken er naar uit, 31 juli. Dat is de allereerste dag van de Lokerse feesten. Dan mag ze die dag afsluiten. Diana Ross, wat een naam uit de muziekgeschiedenis. Niet alleen met de Supremes, maar ook solo. Zoveel goede nummers gemaakt. Dit was een nummer dus met de Supremes. You Keep Me Hanging On.
1: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
2: Ik hoor weer elke boodschap.
3: Oma, ik moet pipi doen.
2: Ook de kleinste.
3: Allee, oma.
1: Heb je twijfels over je gehoor? Kom langs tijdens onze hoortestdagen en onze audiologen testen gratis je gehoor. La Perre, wij maken alle oren blij.
4: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, een bak plezier.
5: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes? Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Lig het op, laat het op, werkt de topstroom. Lig het op, laat het op,
8: werkt
7: de topstroom.
8: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Lig het op, laat het op, werkt het op stroom. Woehoe. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, woehoe, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
9: Ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.

on. Saint-Germain met die samples uit jazzklassiekers van de allergrootste van Miles Davis over John Lee Hooker. Zit allemaal verwerkt in The Sure Thing die je dus net hoorde. En dan wil ik graag nog even vertellen dat Burning Spear binnenkort naar ons land komt. Meer specifiek op 2 juli bij de start van de zomervakantie, toch voor heel veel mensen. Dan staat hij in de AB. Heel interessant. Jamaicaans roots reggae artiest. Hij is er al bij sinds de jaren 60. Hij kende Bob Marley en die muziek, ja, dat is een combinatie van boodschappen die wat spiritueel zijn, maar ook echt heel politieke teksten. Die ritmes die heel reggae zijn. Het is een van de grondleggers van de reggae. En je kan er bij zijn, zelfs gratis bij zijn, als je de tijdloze nieuwsbrief in de gaten houdt. Volgende week woensdag zal die opnieuw in je mailbox glippen. Hou hem in de gaten en weet ook dat je je nog kan inschrijven voor die nieuwsbrief via het tijdloze kanaal op VRT Max. Dit is Burning Spear en Marcus Garvey.

0: Madonna
1: en haar Beautiful Stranger. Het is een heel andere stijl dan de klassieke jaren 80 Madonna die we kennen. Maar zo staat ze ook wel bekend als iemand die in haar carrière heel veel verschillende stijlen heeft uitgeprobeerd. En dat geldt ook voor Paul Weller. In de jaren 70 was hij een punker bij de Jam. En toen kwamen de jaren 80 en toen besloot hij het totaal anders aan te pakken. Hij wilde ook niet meer met die pure korte gitaar ook geassocieerd worden. En het wordt bijna romantisch als hij met de Style Council muziek gaat maken. Zoals bijvoorbeeld in deze Long Hot Summer.

0: bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
2: Yes, of Corsa.
1: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
2: Yes.
1: Vanaf €179 per maand in lease and go?
2: Yes.
1: En tot 8 jaar speciale garantie?
2: Yes.
1: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
3: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
4: klinken.
3: Want onze Cava Codor New Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
4: Klinkt goed.
3: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
6: Nu Junto Inspiratiedagen. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
7: De tijdloze. Het is 6:00. Goedenavond.
8: Er zou een nieuw staakt het vuren zijn tussen Israël en Hezbollah. Dat zeggen bronnen uit de Verenigde Staten, Hezbollah en de Golfstaten aan verschillende internationale persagentschappen. De gevechtspauze zou er gekomen zijn na bemiddeling van de VS en Qatar en is ingegaan om 3:00 vanmiddag onze tijd. Het staakt het vuren is belangrijk voor 2 zaken, zegt Jens Fransen.
9: 1, dat is heel erg belangrijk voor de burgers in het zuiden van Libanon. Want een staakt het vuren, dat wil zeggen dat de bombardementen daar nu toch voor even gaan ophouden. Maar weet wel, het Israëlische leger zal de posities in het zuiden van Libanon aanhouden. Die trekken zich niet terug. 2, het is ook internationaal heel erg belangrijk, want Iran noemde dat staakt het vuren in Libanon zelfs een rode lijn, dat moest er komen. En nu dat er is, kunnen die gesprekken dus tussen Iran en de VS eindelijk echt van start gaan.
8: Eerder vandaag waren er nog zware luchtaanvallen van Israël op Libanon. Volgens Libanon zijn daar zeker 47 mensen bij gedood. En bij gevechten met de pro-Iraanse militie Hezbollah zouden ook 4 Israëlische militairen omgekomen zijn. Er komen 605 nieuwe plaatsen bij in de kinderopvang. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn Caroline Genee aangekondigd. Het zijn plaatsen in innovatieve kinderopvang, zoals inclusieve opvang voor kinderen met en zonder beperking, of samenwerkingen tussen scholen en crèches. Het KMI waarschuwt met code oranje voor zwaar onweer, met veel regen, mogelijk ook hagel en ook felle windstoten. In Gent is er daarom een verbod op openluchtevenementen, gaan parken en bossen dicht en is ook het recreatiedomein De Blaarmeerse gesloten. Deze jongeren waren verrast toen ze hoorden dat ze het strand van De Blaarmeerse moesten verlaten.
10: Wel aan het begin toen we aankwamen zeiden ze ja, vertrek eerder. Want straks gaan ze alles sluiten omdat het straks code oranje gaat zijn. We gaan voor de zekerheid al wat eerder vertrekken.
11: Ja, omdat er komt zo'n storm aan, snap je? Zo. Ik weet niet, code rood. Dat is dan gevaarlijk om in het water te zitten. Maar nu is het wel nog zonnetje, denk ik. Ja, ik zie nog niets van wolken. Dus ik denk wel dat het misschien iets later kon. Maar ik snap het op zich wel dat het gevaarlijk is.
12: Het is blauwe hemel en ik zie op mijn telefoon geen storm. Dus ik ben er gerust in.
8: Zowat overal in het land zijn openluchtconcerten, wandeltochten en andere evenementen afgelast. In Nederland wordt een meisje van 15 verdacht van de moord op haar ouders. Het Openbaar Ministerie meldt dat ze vanmiddag werd voorgeleid bij de rechter en dan zeker nog 14 dagen moet vastzitten. De politie vond de lichamen van haar vader en moeder, van 53, eergisteren in hun huis in Groningen. Niet veel later werd de dochter van het gezin aangehouden. Ze mag alleen contact hebben met haar advocaat. De Belgische wetenschapper François Englert is overleden. Hij was 93. Englert is de enige Belg ooit die de Nobelprijs Fysica won. In 2013 kreeg hij die prijs voor zijn rol bij de ontdekking van het Higgs-boson of Higgs-deeltje, ook bekend als godsdeeltje. François Englert won samen met Peter Higgs die Nobelprijs. In de Baloise Belgium Tour heeft de Spanjaard Alex Aramburu de 3e rit gewonnen. Hij haalde het na een lange sprint op de muur van Durbuy voor de Brit Esky. En hij is meteen ook de nieuwe leider. En de Ecuadoraan Jonathan Narváez heeft de 3e rit in de Ronde van Zwitserland gewonnen. Hij klopte onze landgenoot Xandro Meurissen in een sprint met 2. Tadej Pogacar blijft er leider. Vandaag is trouwens de warmste 19 juni ooit, met intussen al 33,3 graden in Ukkel. Vanavond trekt er onweer over vanuit Frankrijk. Vooral in het westen en het centrum kan dat hevig zijn met veel regen, hagel en windstoten. Minima tot 21 graden en ook in het weekend en volgende week boven de 30 graden nog.
7: Dit is De Tijdloze. Are you ready to
4: party? Goedenavond. De zomer staat hier nu wel echt bijna aan de deur. En als je dit weekend vrij hebt, kan je er hopelijk al een beetje van genieten. Maar de muziek zou moeten helpen. Zoals Al Green bijvoorbeeld, die hier klaar staat. Maar ook Blur, The Chemical Brothers, The Neon Judgment, Nirvana, The Motels en ook eerst The Clash met This Is Radio Clash. Zo, de mooie line-up voor je vrijdagavond. Geniet ervan.
13: De tijdloze dansant.

0: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
1: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
0: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment...

0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
3: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
4: Voilà, een salade van vlees.
5: Oei, amai.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
6: Go Yellow!
7: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
5: Oei, nog maar tot 21 juni?
7: Yep, info op telenet.be.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minute, nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Bijvoorbeeld naar Tunesië. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
9: We're about ready to have a party.
10: De tijdloze dansant.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series binge.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
4: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms deze videocall krijgt.
5: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
6: Voilà, ik klap en dan eet hem.
5: Kunt het zien?
4: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
7: Go yellow!
8: Mannekes,
9: Bombie,
8: ik ga schilderen.
9: Nee, Bombie, we gaan klussen.
8: Schilderen.
9: Klussen.
8: Schilderen.
9: Klussen.
8: Schilderen.
9: Klussen.
8: Mannekes.
7: Moeder.
8: Schilderen is ook klussen.
9: Oh ja.
8: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
9: 25?
7: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
10: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Gamma, jouw verfexpert.
11: Barbecue-topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjesbrochetten.
12: 35% op balletjesbrochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
11: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
13: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
14: Yes, of Corsa.
13: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
14: Yes.
13: Vanaf €179 per maand in lease and go?
14: Yes.
13: En tot 8 jaar speciale garantie?
14: Yes.
13: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.

0: vind je bij Bol.
1: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook? IKEA.
2: IKEA.
1: Meer info op ikea.be.
3: Are you ready to party?
4: De tijdloze dansen.

0: Koffer gestolen in Kreta?
1: Oh nee.
0: Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Info en voorwaarden op carglass.be.
6: Voilà, dat was de Brabantson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
7: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Er is een wereld waar wonderen tot leven komen. Een wereld vol sprookjes, spanning en avontuur. Een wereld waarin je samen herinneringen maakt. Efteling. Wereld vol wonderen. Beleef de leukste zomer in de Efteling. Boek je tickets of verblijf op efteling.com.
9: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
10: 4000?
9: Ça va toch, dat is 20 euro.
10: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor maar al vis.
9: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
11: De tijdloze. Het is 7 uur. Goedenavond.
12: Er was een dodelijke aanrijding met een trein. In Elsegem in Oost-Vlaanderen is een trein tegen een auto gebotst die op de overweg stond. De bestuurder, een vrouw van 70, is overleden. Hoe het ongeval precies kon gebeuren is nog onduidelijk, zegt spoorwegbeheerder Infrabel.
13: Wat dan de precieze omstandigheden zijn, dat is momenteel iets wat de politie nog volop aan het onderzoeken is. Momenteel kunnen er geen treinen rijden tussen Kortrijk en Oudenaarde in beide richtingen. NMBS laat weten dat er 75 reizigers aan boord waren van de trein. Die worden momenteel geëvacueerd met een bus.
12: Rock Werchter moet de opbouw van Club C, een van de festivalpodia, voorlopig stopzetten. Bij een inspectie zijn fouten vastgesteld. De tent is net een heel eind verplaatst in de richting van buurtbewoners om het festivalterrein uit te breiden. Het is nog niet duidelijk of dat ook de reden is van de stopzetting. Volgens organisator Live Nation gaat het over een laag afgegraven grond die na het festival zal worden teruggeplaatst. Buurtbewoner Wim de Jonge is alleszins niet blij met de uitbreiding. Hij noemt het geen tent meer.
14: Eigenlijk een fabriekshangar als je dat zo bekijkt. Hè. Dus 17 meter hoog en dan ja, 40 aren groot, landbouwgrond afgegraven, zand ingevoerd, betonplaten opgelegd. Ja, we zijn meer dan 3 weken bezig hier. Hè. En dat is lawaai van 's morgens van 7 uur tot 's avonds 6 uur. Sorry, maar ik ben gewoon niet meer thuis. Ik vlucht gewoon.
12: Het parket van Leuven onderzoekt de zaak. Rock Werchter is van 2 tot 5 juli. De Belgische wetenschapper François Englert is overleden. Hij was 93. Englert is de enige Belg ooit die de Nobelprijs Fysica won. In 2013 kreeg hij die prijs voor zijn rol bij de ontdekking van het Higgs-boson of Higgs-deeltje, ook bekend als Schotsdeeltje. François Englert won samen met Peter Higgs die Nobelprijs. Er zou een nieuw staakt het vuren zijn tussen Israël en Hezbollah. Dat zeggen bronnen uit de VS, Hezbollah en de Golfstaten aan verschillende internationale persagentschappen. De gevechtspauze zou ingegaan zijn om 3 uur vanmiddag onze tijd. Dat staakt het vuren is belangrijk voor 2 zaken, zegt Jens Fransen.
15: 1, dat is heel erg belangrijk voor de burgers in het zuiden van Libanon. Want een staakt het vuren, dat wil zeggen dat de bombardementen daar nu toch voor even gaan ophouden. Maar weet wel, het Israëlische leger zal de posities in het zuiden van Libanon aanhouden. Die trekken zich niet terug. 2, het is ook internationaal heel erg belangrijk, want Iran noemde dat staakt het vuur in Libanon zelfs een rode lijn, dat moest er komen. En nu dat er is, kunnen die gesprekken dus tussen Iran en de VS eindelijk echt van start gaan.
12: In de Baloise Belgium Tour heeft de Spanjaard Alex Aramburu de 3e rit gewonnen. Hij haalde het na een lange sprint voor de Brit Askey en is meteen ook de nieuwe leider. En de Ecuadoraan Jonathan Narváez heeft de 3e rit in de ronde van Zwitserland gewonnen. Hij klopte onze landgenoot Xandro Meurisse liever in een sprint met 2. Tadej Pogacar blijft er leider. Vooral in het westen en het centrum kans op hevig onweer vanavond en vannacht met veel regen, felle wind en mogelijk ook hagel. Minima tot 21 graden, ook in het weekend en volgende week boven de 30 graden.
16: Dit is De Tijdloze.
17: Are you ready to party?
18: De Tijdloze Dansant.

0: bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
2: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
3: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
2: Allemaal in overal. Daar staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, nee, niet goed gezien.
1: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook? IKEA.
7: IKEA.
6: Meer info op ikea.be.
8: Okay, party people in the house.
9: De tijdloze dansant.

0: voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging tweede aan halve prijs. Kies een mix.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrelig.
2: Are you ready to party?
3: De tijdloze dansal.
4: Reason Cole in 1992.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: Het is 8:00, goedenavond. VRT Nieuws met Bert Schaaprechts. In Elsegem in Oost-Vlaanderen is een vrouw van 70 omgekomen op een spooroverweg. Ze zat in haar auto toen die werd aangereden door een trein. De politie onderzoekt de precieze omstandigheden. Volgens de eerste informatie waren de slagbomen dicht. 75 passagiers van de trein zijn met een bus weggebracht. Het treinverkeer tussen Kortrijk en Oudenaarde is tot het einde van de dag onderbroken. François Englert is overleden, hij werd 93. Englert is de enige Belg ooit die de Nobelprijs Fysica heeft gewonnen. Hij kreeg de erkenning in 2013 voor de ontdekking van het Higgs-boson-deeltje. Een doorbraak op het vlak van de elementaire deeltjes. 50 jaar eerder had hij al voorspeld dat er een elementair deeltje moet bestaan dat alles in de wereld massa geeft. Collega Koen Wouters kon meermaals met Englert spreken. Die prijs was erg belangrijk voor hem, zegt Koen.
3: Die erkenning was heel belangrijk, omdat tussen zijn theoretische beschrijving en het daadwerkelijk vinden van het deeltje er zoveel tijd zat, was hij eigenlijk al heel lang tijdens zijn leven aan het wachten op die Nobelprijs. Hij wist dat hij er ooit moest komen, want hij wist wat hij had ontdekt samen met zijn goede vriend Proud en wat later ook Higgs heeft bevestigd. Hij wist dat dat Nobelprijsmateriaal was. En toen ik hem de eerste keer ging interviewen, dat was nog voor de Nobelprijs, dan was hij blij. Dan zei hij van, eindelijk komt de VRT hier, krijg ik ook die erkenning hier in eigen land, want hij had tegen dan al elke internationale prijs gewonnen die er te winnen viel. En er viel toen ook een soort bijna last van hem af. Ik ben met hem meegeweest naar Stockholm voor die ontvangst, om dat te volgen. En dat was een ander man. Die was blij, die was heel blij met die erkenning die hij uiteindelijk gekregen heeft.
2: Een Brusselse politieman die enkele maanden geleden betrapt is op het snuiven van cocaïne tijdens zijn diensturen, kan 2 jaar cel krijgen. Hij wordt ook vervolgd voor het stelen van ruim €500 aan in beslag genomen geld. Dat verdween vorige zomer uit een kluis in het commissariaat. Op het proces gaf de 20er toe dat hij een drugs heeft genomen. Voor de diefstal vraagt hij de vrijspraak. Op 16 juli zal de rechtbank uitspraak doen. De agent is geschorst. Thibaut Courtois, de doelman van de Rode Duivels, wil Iran niet onderschatten. Iran is op het WK voetbal de tegenstander van de Rode Duivels komende zondag. Door de geopolitieke spanningen met de Verenigde Staten, een van de gastlanden van dit WK, werden verschillende beperkingen opgelegd aan Iran. Zo mogen de spelers en staf slechts 1 dag voor de wedstrijd afreizen naar de speelstad. Dat is nu Los Angeles. Maar dat is niet per se een nadeel, vindt Courtois.
4: Op voetbalgebied is natuurlijk zeker niet ideaal voor hun. En begrijp ik wel dat niet gemakkelijk is, maar langs de andere kant kan dat misschien hun ook als ploeg sterker maken en dat is natuurlijk dan ook weer gevaarlijker, dus uiteindelijk het is niet ideaal voor hun om zich natuurlijk voor te bereiden zoals de andere landen, dat is een feit en, maar uiteindelijk als de wedstrijd begint, denk ik wel dat zij 100% klaar zullen zijn.
2: Vannacht trekt een onweer over vanuit Frankrijk, vooral in het westen. Het centrum kan dat hevig zijn met veel regen, hagel en windstoten en blijft zacht vannacht tot 21 graden. Ook in het weekend blijft het bijzonder warm met kans op onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Dit is de tijdloze.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 9 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrix. Het onweer dat over land trekt heeft al flink huisgehouden in West- en Oost-Vlaanderen. We krijgen beelden binnen van omgewaaide bomen, hagelbollen en intense regenbuien. Het KMI laat weten dat de onweerszone nu richting Antwerpen trekt en daarna naar de Nederlandse grens. Alles is te volgen in onze liveblog op vrtnieuws.be. François Englert is overleden, hij werd 93. Englert is de enige Belg ooit die de Nobelprijs Fysica heeft gewonnen. Hij kreeg die erkenning in 2013 voor de ontdekking van het Higgs-bosondeeltje, 50 jaar na zijn voorspelling. Collega Koen Wouters kon meermaals spreken met Englert en die Nobelprijs is terecht, zegt hij.
3: Hoe komt het dat dingen zijn zoals ze zijn en heeft daar een theoretisch sluitend antwoord op kunnen geven? We zitten in de elementaire deeltjesfysica en die bestudeert deeltjes waaruit alles is opgebouwd. Alle materie, alles wat we rondom zien, een tafel, een stoel, alles. En hij heeft theoretisch ontdekt dat er één elementair deeltje moet zijn, een boson, dat alles wat bestaat massa geeft. Uiteindelijk, 50 jaar na zijn theoretische ontdekking, is dat deeltje daadwerkelijk gevonden in CERN, in die grote deeltjesversneller. En daarom heeft hij terecht als allereerste Belg, als enige tot nu toe, ook die Nobelprijs Fysica gekregen.
2: Verschillende ministers in de Britse regering zetten premier Keir Starmer onder druk om duidelijkheid te scheppen over een mogelijk aftreden. Directe aanleiding zijn de tegenvallende resultaten voor Labour bij de tussentijdse verkiezingen. Starmers vertrek kan een bredere politieke crisis voorkomen, klinkt het, maar hij lijkt voorlopig niet van plan om dat snel te doen. Dat zegt NOS-correspondente Fleur Lonsbach.
4: Starmer vindt dat hij door de kiezer is gekozen om problemen op te lossen in het land. Hij heeft dat mandaat en hij wil die klus ook graag afmaken. Maar goed, het zou kunnen dat hij wel toch onder zulke druk wordt gezet door zijn partij en door zijn ministers, dat hij toch bezwijkt. En ja, dan zou het kunnen dat er toch een soort transitieperiode wordt gekozen en dat ze dan langzaam de macht gaan overdragen aan Andy Burnham.
2: Thibaut Courtois, de doelman van de Rode Duivels, wil Iran niet onderschatten. Iran is de tweede tegenstander van de Rode Duivels op het WK voetbal komende zondag. Door de geopolitieke spanningen met de Verenigde Staten, een van de gastlanden, zijn beperkingen opgelegd aan Iran. Zo mogen de spelers en de staf slechts één dag voor de wedstrijd afreizen naar de speelstad. Dat is Los Angeles, maar het is niet per se een nadeel, vindt Courtois.
5: Op voetbalgebied is dat natuurlijk zeker niet ideaal voor hun en begrijp ik wel dat niet gemakkelijk is, maar langs de andere kant kan dat misschien hun ook als ploeg sterker maken. En dat is natuurlijk dan ook weer gevaarlijker. Dus uiteindelijk, het is niet ideaal voor hun om zich natuurlijk voor te bereiden zoals de andere landen. Dat is een feit. Maar uiteindelijk als de wedstrijd begint, denk ik wel dat zij 100% klaar zullen zijn.
2: En zo net is de wedstrijd begonnen tussen gastland, de Verenigde Staten en Australië. Het is daar nog 0-0. In de loop van de nacht wordt het droger en tot 21 graden. Morgen opnieuw veel zon en bijzonder warm tot 33 graden. 'S Avonds kans op een lokaal onweer. Meer op vrtnieuws.be.
0: Dit is de Tijdloze.

Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

0: Closer.
1: Het is 10:00, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaberichs. Het heeft vanavond flink geonweerd in West- en Oost-Vlaanderen. In Kruisum is een historische windmolen omvergeblazen. Het onweer bevindt zich nu boven de provincie Antwerpen. Christine Bonneure, jij hebt een overzicht.
2: Het onweer kwam uit Frankrijk, trof eerst Wervik en Ieper en vooral ook de streek rond Avelgem en Tichem. Daar kreeg de brandweer vele tientallen oproepen voor blikseminslagen, omgewaaide bomen of takken op de weg. In Oost-Vlaanderen, in Kruisum, is een historische erfgoedmolen volledig tegen de vlakte gegaan, de Huissenkoutermolen. In Lievegem is een straat ondergelopen, in Wortegem en Serskamp zijn bomen omgewaaid, in Melle kwam een boom op een huis neer en hier en daar vielen er ook forse hagelstenen. Ook verder noordoostwaarts is er schade. Het treinverkeer tussen Mechelen en Antwerpen is onderbroken omdat er een boom op de sporen is gevallen bij Mechelen-Nekkerspoel.
1: Dank je, Christine. Het onweer trekt nu richting Nederland. Op de meeste plaatsen is code oranje niet meer van tel, zegt het KMI. Het ergste is voorbij. Het was vandaag de warmste 19 juni sinds het begin van de metingen, met in Ukkel een recordtemperatuur van 33,4 graden. In de komende dagen blijft het bijzonder warm. Die hittedagen zijn zonder twijfel een gevolg van de klimaatverstoring. Dat blijkt uit onderzoek van klimatoloog Wim Thierry van de VUB.
3: We hebben bekeken hoeveel bijkomende hittedagen we hebben als gevolg van de klimaatverandering op elke locatie op aarde. En als je dan kijkt naar België en je vertrekt van de 3 à 4 warmste dagen per jaar als basis, dan zien we dat er vandaag 5 bijkomende hittedagen zijn. En dus vandaag zijn meer dan de helft van het totaal aantal hittedagen toe te schrijven aan de klimaatverandering in België. In sommige tropische gebieden is dat tot 80 à 100 bijkomende dagen per jaar. Dus een enorme toename in aantal hittedagen in heel de wereld.
1: Rock Werchter moet de opbouw van Club C, een van de festivalpodia, voorlopig stopzetten. Bij een inspectie zijn stedenbouwkundige fouten vastgesteld. De tent is net een heel eind verplaatst in de richting van buurtbewoners om het festivalterrein uit te breiden. Het is nog niet duidelijk of dat ook de reden is van de stopzetting. Volgens organisator Live Nation gaat het over een laag afgegraven grond die na het festival zal worden teruggeplaatst. Buurtbewoner Wim de Jonge is alleszins niet blij met de uitbreiding. Hij noemt het dan ook geen tent.
4: Eigenlijk een fabriekshangar als je dat zo bekijkt. Hè. Dus 17 meter hoog en dan ja, 40 aar groot. Landbouwgrond afgegraven, zand ingevoerd, betonplaten opgelegd. Ja, ze zijn meer dan 3 weken bezig hier. Hè. En dat is lawaai van 's morgens van 7:00 tot 's avonds 6:00. Sorry, maar ik ben gewoonlijk niet meer thuis. Ik vlucht gewoon.
1: Het parket van Leuven onderzoekt de zaak. Rock Werchter vindt plaats van 2 tot en met 5 juli. Verschillende ministers in de Britse regering zetten premier Starmer onder druk om duidelijkheid te scheppen over een mogelijk aftreden om zo een bredere politieke crisis te voorkomen. Directe aanleiding zijn de tegenvallende resultaten bij de tussentijdse verkiezingen. Een opsteker voor Labour is de overwinning van Andy Burnham, de populaire burgemeester van Manchester. Hij is nu verkozen tot parlementslid en kan zich kandidaat stellen om premier te worden en dat wil Burnham ook. Maar Starmer lijkt voorlopig niet van plan om snel op te stappen. Dat zegt NOS-correspondente Fleur Lonsbach.
5: Starmer vindt dat hij door de kiezer is gekozen om problemen op te lossen in het land. Hij heeft dat mandaat en hij wil die klus ook graag afmaken. Maar goed, het zou kunnen dat hij wel toch onder zulke druk wordt gezet door zijn partij en door zijn ministers, dat hij toch bezwijkt. En ja, dan zou het kunnen dat er toch een soort transitieperiode wordt gekozen en dat ze dan langzaam de macht gaan overdragen aan Andy Burnham.
1: En op het WK voetbal speelt gastland, de Verenigde Staten, in Seattle tegen Australië. Geert Hermans, jij volgt het. Hoe staat het daar na de eerste helft?
6: Wel, de Amerikanen blijven het goed doen op dit WK. 4-1 tegen Paraguay in wedstrijd 1. En nu weer 2-0 voor tegen Australië. Dat het tempo van de Amerikanen niet kon bijbenen. Na 10 minuten was het al 1-0 toen Cameron Burgess, een Australische verdediger, een voorzet van Balogun paniekerig in eigen doel werkte. En vlak voor de rust kopte Alex Freeman de 2-0 binnen. Eerst afgekeurd voor buitenspel, maar door de VAR met onze Bram van Driessen in het team toch nog terecht goedgekeurd. 2-0 aan de rust. De Amerikanen goed op weg naar kwalificatie voor de volgende ronde en misschien zelfs groepswinst.
1: Dank je, Geert. Het weer in het noorden en noordwesten, nog kans op onweersbuien met rukwinden. Na middernacht wordt het droger en het blijft zacht tot 21 graden. Morgen krijgen we opnieuw veel zon en bijzonder warm tot 33 graden. 'S Avonds lokaal kans op een bui met onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: is de tijdloze.

0: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: De tijdloze live.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 11 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Het is vanavond flinke onweer in West- en Oost-Vlaanderen. Het onweer bevindt zich nu boven de provincie Antwerpen en is op weg naar Nederland. Het onweer kwam vanuit Frankrijk. In de streek rond Avelgem en Tichem kreeg de brandweer vele tientallen oproepen voor blikseminslagen, omgewaaide bomen en takken op de weg. In Oost-Vlaanderen is een historische molen tegen de vlakte gegaan. In Melle kwam een boom neer op een huis. In Antwerpen is het treinverkeer onderbroken nu tussen Mechelen en Antwerpen, omdat er een boom op de sporen is gevallen. Op de meeste plaatsen is code oranje wel niet meer van tel, zegt het KMI. Het ergste is voorbij. Het was vandaag de warmste 19e juni sinds het begin van de metingen, met in Ukkel een recordtemperatuur van 33,4 graden. De komende dagen blijft het bijzonder warm. Die hittedagen zijn zonder twijfel een gevolg van de klimaatverstoring. Dat blijkt uit onderzoek van klimatoloog Wim Thierry van de VUB.
3: We hebben bekeken hoeveel bijkomende hittedagen we hebben als gevolg van de klimaatverandering op elke locatie op aarde. En als je dan kijkt naar België en je vertrekt van de 3 à 4 warmste dagen per jaar als basis, dan zien we dat er vandaag 5 bijkomende hittedagen zijn. En dus vandaag zijn meer dan de helft van het totaal aantal hittedagen toe te schrijven aan de klimaatverandering in België. In sommige tropische gebieden is dat tot 80 à 100 bijkomende dagen per jaar. Dus een enorme toename in aantal hittedagen in heel de wereld.
2: In de buurt van Bedford, een stad ten noorden van Londen, zijn vanavond 2 treinen gebotst. Daarbij zijn 1 dode en verschillende gewonden gevallen. Het gaat om 2 treinen die op hetzelfde traject in dezelfde richting reden, tussen Londen en Leicester. De precieze omstandigheden van het ongeluk zijn nog niet duidelijk. Op het WK voetbal spelen de Verenigde Staten en Australië tegen elkaar in Seattle. De wedstrijd zit in het absolute slot. Geert Heremans, hoe staat het daar?
4: Wel, we zitten inderdaad in de allerlaatste seconde van deze wedstrijd en de Amerikanen gaan weer winnen. Ze staan nog altijd 2-0 voor tegen Australië. Een zege die ze vooral te danken hebben aan een uitstekende eerste helft, waarin de Australiërs de Amerikanen echt niet konden bijbenen. Na 10 minuten was het al 1-0 met een outgoal van Burgess op aangeven van Balogun. En vlak voor de rust werd het dan nog 2-0 met een kopbal. Een doelpunt was dat van Freeman. Na de rust waren de Australiërs echt niet bij machten. Ze hadden wel meer de bal, maar ze konden echt voor geen gevaar zorgen. En zo bleef het eigenlijk makkelijk 2-0 voor de Amerikanen. De wedstrijd is nog altijd niet afgefloten. Maar de 3 punten die gaan naar de USA, want ze hebben ook al tegen Paraguay gewonnen. En dat wil zeggen dat ze nu met een 6-6 aan de leiding staan in groep D.
2: Dank je, Geert. Het weer in het noorden en noordwesten nog kans op wat onweer met rukwind. Na middernacht wordt het droger en blijft zacht tot 21 graden. Morgen opnieuw veel zon en bijzonder warm tot 33 graden. 'S Avonds lokaal kans op een bui met onweer. Meer op vrtnieuws.be.

shoulder. She said,

0: Het heeft afgelopen avond flink geonweerd in West- en Oost-Vlaanderen en in de provincie Antwerpen. In de streek rond Avelgem en Anzegem kreeg de brandweer tientallen oproepen voor blikseminslagen, omgewaaide bomen en takken op de weg. In Oost-Vlaanderen in Kruisum is een historische molen tegen de vlakte gegaan. In Melle kwam een boom op een huis terecht en het was ook gevaarlijk op de weg, vertelt Tom de Blekere van de brandweerzone Vlaamse Ardennen.
1: Voornamelijk windvlagen, eigenlijk windstoten tot een 100, 120 per uur. Heel veel regen, heel veel aquaplanning op de weg. Het was heel donker opeens, dus mensen zijn ook verrast geweest door omvallende bomen en zijn eigenlijk tot in de bomen gereden.
0: Ook op het spoor was er hinder. In de provincie Antwerpen is het treinverkeer onderbroken tussen Mechelen en Antwerpen, omdat er een boom op de sporen is gevallen. Het onweer is ondertussen ons land uit en verder over Nederland getrokken. Ook daar is er op verschillende plaatsen schade. In de gevangenis van Haren bij Brussel waren er de afgelopen avond 2 incidenten met brandstichting. 2 gedetineerden op verschillende afdelingen staken elk hun matras in brand. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht omdat hij veel rook had ingeademd. Uiteindelijk is gebleken dat geen van de 2 gevangenen gewond zijn geraakt. Volgens het gevangeniswezen gelden allebei de gedetineerden als psychologisch instabiel. Meer informatie over het incident is niet bekendgemaakt. In de buurt van Bedford, een stad ten noorden van Londen, zijn vanavond 2 treinen gebotst. Daarbij zijn 1 dode en verschillende gewonden gevallen. Het gaat om 2 treinen die op hetzelfde traject reden richting Londen. De precieze omstandigheden van het ongeluk zijn nog niet duidelijk. Op het WK voetbal is gastland de Verenigde Staten al zeker van de volgende ronde. De VS versloeg Australië met 2-0, een verslag van Geert Heremans.
2: De Amerikanen hebben dus een 2e zege op rij beet en dat hebben ze vooral te danken aan een weer uitstekende eerste helft. De Australiërs konden het tempo niet bijbenen en al snel werd het 1-0 toen Cameron Burgess, een Australische verdediger, paniekerig een voorzet van Balogun in eigen doel werkte. Nog voor de rust werd het 2-0 met een kopbal van Freeman. En in de tweede helft liet Balogun nog een uitstekende kans op de 3-0 liggen en waren de Australiërs vooral niet goed genoeg om wat terug te doen. De 2-0 zege was logisch. De Amerikanen zeker naar de volgende ronde.
0: Op dit moment speelt Schotland tegen Marokko. Daar is de stand nu tijdens de rust 0-1 voor Marokko. Brazilië speelt om 2:30 nog tegen Haiti en om 5:00 start de match tussen Turkije tegen Paraguay. De Yellow Tigers, dat zijn onze nationale volleybalvrouwen, hebben in de Nations League met 3-0 verloren van Duitsland. Eerder deze week verloren ze ook al tegen Turkije en Brazilië. Zondag spelen de Yellow Tigers hun volgende wedstrijd, dan is Frankrijk de tegenstander. Van de komende wedstrijden moeten ze er 4 van de 5 winnen als ze de finale willen halen. Het wordt overal droog vannacht. Het blijft ook zacht bij minstens 18 graden. Daarna een zonnige dag bij temperaturen tot 33 graden. In de loop van de dag komen er meer wolken. 'S Avonds is plaatselijk een bui of een onweer mogelijk. Meer in de app van VRT Nieuws.